0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Vanaf dit weekend op God Radio.
6: Mighty name of Jesus Christ.
4: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
6: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
4: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus. Dus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
14: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
15: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: zie je daar.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Vanaf dit weekend op God Radio.
7: Jesus Christ.
2: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
7: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
2: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De gospelzender van Nederland. God

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
0: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
0: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En je vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En dat is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader, elke dag weer opnieuw. En zeg ik, hallo papa, dank u wel voor een nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen uw vader noemen. En dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen en dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. Die brando sotto rekia la lamando, rekebri ielele mando, shokuraya lamando sotto rokoronde de kete. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. Ki branda ya la lamanda ya la lamando rokoronde de kete. Hilili mando, shotoria la lamando. U bent mijn vader, u bent God, maar u bent ook mijn vader. En dan wil ik u verloven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan schaak ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. Je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je. God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener. Weet je, hij is beschermheer. Hij is geneesheer. Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap, hij is liefde, weet je. Hij is goedheid, hij is genade, hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goederentierendheid, zijn goedheid en goederentierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, ja, hij is zo goed, Hij is zo goed. Te brandaya patikia la la mando re ke te shia la la mando. Kurra badere ke brando sotoro korea la la mando. Dank u wel, vader, dat u mij altijd verhoort, heren. Dank u wel, vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zal. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, heren. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, heren. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning. Dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, vader. Dank u wel, vader God. Dank u wel, heren, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, heren. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid, vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, heren. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, heren. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, heren. Uw geest die u ons gegeven heeft, vader. Uw goedheid. Het is zo goed, vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, heren. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, vader. Ik hou van u. Ik hou van u, jij. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Maar weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. Want, en ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden, dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus... En wat er gebeurd is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan smeken bij God. En dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten. Want... Weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken. In allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo. Is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van, oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken, of het te gaan claimen en te proclameren, van vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft, en we ontvangen het in de machtige naam van Jezus, blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft, en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof, we naderen tot hem alsof hij heel ver weg is, en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof in het luchtledige allemaal mooie dingen aan het bidden zijn. Weet je, gewoon allemaal impactloze woorden. Weet je, we komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen Weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is. Er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks. En die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is dus cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen. Als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. O God, alsjeblieft als u wilt. O God, wilt u alsjeblieft ingrijpen. Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij gaat focussen op hem... niet als hij gaat focussen op jou, want hij is daar en hij gaat geen kant uit... want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel... Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord, hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter. Maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren, dan kunnen we bidden tot aan ons wegen. Maar er gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen en op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen, kunnen ze tot geloof komen en kunnen zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God. Hij wil het wel, maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga zo maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een overal toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroofd zal worden. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor hem heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, heren, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon mijn zoon dingen te laten en begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten en steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool en ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon de manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem en we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord, de tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken, dat brengt veel meer tot stand dan smeekbeden en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet ook nooit naar mij, je moet nooit mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dus dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus 4 vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Zie je, dus volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een verkeerd bidden. Dus zeggen dat alle gebed goed is, dat alle gebed is oké. Als het maar uit een goed hart komt, weet je. Ik bedoel, alle gebed is oké. Je kan het niet verkeerd doen en weet ik wat allemaal. Dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wil bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wilt bidden en bid tot je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden, maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord en dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je naar ons weegt, maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft, die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft, of dat hij het al tot stand heeft gebracht, dat het al ja en amen is, dat het al voorzien is in genade en dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, hè, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, want daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest. Het is wanneer je mediteert. Dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen gewoon. Vader, dank u wel, Heer, dat u God bent. En Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, wilt u dat? Dank u wel, Vader, in Jezus naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright? In 1 Thessalonië 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all, because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland, verblijft u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijft u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank Hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank Hem, aanbid Hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank Hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God. Halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonië 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Het blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37 vers 4 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Zie je dus, wij... Man, weet je, ik kan hier zo lang over doorpraten. Maar kijk, God wil dat wij ons altijd verheugen wanneer wij tot Hem naderen. En Hij wil dat wij constant met dankbaarheid aan Hem denken. Dat we onze vreugde scheppen in Hem. Schep je vreugde in Hem. No matter wat het is, wat je omstandigheden zijn, wat je noden zijn, wat je verlangen zijn. Schep gewoon vreugde in de Heer. Ga je eigen verheugen in Hem. Niet in al die andere dingen eromheen. Nou, als ik geld in mijn rekening heb, dan ga ik me verheugen. Als het voorspoedig gaat, ga ik me verheugen. Als ik allemaal natje met droog en alles voor elkaar heb, dan ga ik me verheugen. Nee, schep je vreugde in de Heere. En als je dat doet, zal Hij je alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, Hij wil gewoon dat we constant aan Hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot Hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart, omdat Hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij Hem aanbidden en Hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. He, dus in geest aanbidden wil dus zeggen niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil. En niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel die helemaal niks 0, nada, zero, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. In Efeze 1 vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alsjeblieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot een eeuwigheid. In Johannes 17 vers 30. En de geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot een eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11 vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer, neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heere, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid. Wij moeten tot hem komen in waarheid. Wij moeten tot hem komen in het woord wat waarheid is. En het woord wat waarheid is, dat moeten we bidden. Vader, dank u wel. Weet je, hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1 van jij bent mijn kind. He, wees in geen ding bezorgd. He, dat hebben we net gehoord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere. Met dankzegging bekend worden bij de Heere. Come on man, weet je. Schep vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Weet je, en smeken, zoals er staat in Filippenzen 4. Weet je, smeken is niet... Zeg maar dat zoals wij dat vertalen.
2: Oh God, ik smeek het u.
0: Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. Dus door bidden, danken, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn. En wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen. En niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. Zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon. Dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid. Met dankzegging. Met dankzegging. Vol vertrouwen. Weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal, omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen geworden. En zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze... hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek. Wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt, of waar je hem voor wil danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons hele ons dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is weer lofprijs. Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs. Je komt altijd tot hem in aanbidding. Je komt altijd tot hem in dankzegging, in geloof en in waarheid. En natuurlijk hebben we soms verlangens. Ik heb ook verlangens. Daar staat ook, laat alles, al uw verlangens met gebed en smeking, met gebed en verzoek bekend worden bij de Heer. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw hart bewaken in Christus Jezus. Weet je, dus als ik bij God kom en ik heb een verlangen, dan zeg ik, Vader, u kent alle verlangens van mijn hart. En alles wat u in genade voorzien heeft, is voor mij ja en amen in Christus Jezus en heeft op mijn rekening bijgeschreven. Vader, dank u wel. Ik proclameer nu in de naam van Jezus dat u mij al lang gegeven heeft wat mijn hart verlangt. Dank u wel, Vader, dat u mij daarin voorziet. Ik ontvang het in de naam van Jezus en ik loof en prijs uw naam. Weet je, hij kent al je noden, joh. Nog voordat je wat gevraagd hebt, weet hij het al. Is er nog geen woord op je tong, zie, hij weet het alles. Weet je, de woord niet zoals de heidenen of weet je, de fariseeërs die denken dat ze door een veelheid van hun woorden gehoord worden. Uw vader weet wat u nodig hebt nog voordat u het van hem vraagt. Nog voordat je het van hem vraagt. Weet je, dus bid dan zo. Dank u wel. Halleluja. U kent mijn verlangen. Dank u wel dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Nou, ik zoek uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Dank u wel dat u mij er alles bij geeft, vader. Dank u wel dat ik geen gebrek zou hebben in geen ding, want u zorgt voor mij. U bent mijn Heer. En u zult mij nooit vergeven of verlaten. I've never seen the righteous forsaken, dus het komt gewoon helemaal goed. Dank u wel, ik loof en prijs uw naam en ik ontvang het in geloof in Jezus' naam. Punt. Amen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je hoeft er niks meer aan te doen. Als je gebed hebt neergelegd bij de Heer, als het een verzoek is, weet je, iets wat je verlangt of wat dan ook, je hebt het neergelegd bij de Heer, kun je het gelijk loslaten. Het is gewoon zo. Jezus ging ook niet nadat hij gebeden had voor iets. En dan had hij gebed gedaan. En dan, vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Maar vader, weet je, laat u nu uw grootheid zien. En weet ik wat. En dan vervolgens dan, weet je, dan dat hij dan daarna nog een paar dagen erachteraan van vader, u weet dat ik dit van u gevraagd heb. En ik hoop dat u het gaat doen. Nee, Jezus bad en hij liet het gelijk los. Hij praatte er niet eens meer over. Hij had gebeden en hij ging gewoon verder. Hij praatte er niet meer over met helemaal niemand. Niks, 0,0. Hij herhaalde het niet nog 30 keer. Hij bad en liet het los. We mogen gewoon verwachten dat als we bij God gekomen zijn en dat we gebeden tot hem gebeden hebben, dat hij ons gewoon verhoort. Weet je...

0: doen. En dat is dan op deze manier. Laten we met elkaar samen bidden. Vader, prijs uw grote naam. Ik kom voor uw aangezicht in alle vrijmoedigheid om u te loven en te prijzen. U kent al mijn noden. Al mijn verlangens zijn u bekend. Dank u wel dat al uw beloftes voor mij ja en amen zijn in Christus Jezus. Dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u mijn herder bent en dat mij niets ontbreekt, want u zorgt voor mij. Ziekte zal mij niet treffen, want door uw striemen is mij genezing geworden. Zonde heeft geen macht meer over mij, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus. Nu ben ik uw geliefde kind. U maakt iedere vorm van genade overvloedig in mij, opdat ik in alles altijd het nodige zal bezitten en daardoor overvloedig kan zijn in elk goed werk. Ik bezit de zegen van Abraham. Ik bezit uw gunst. Dank u wel dat ik daar rechtmatig aanspraak op mag maken. Dank u wel dat u doet wat u zegt. En dat u bent wie u zegt dat u bent. Dank u wel dat u zorgt dat mijn kinderen niet verloren zullen gaan. Dank u wel dat u ons beschermt, behoedt en bewaart tegen het kwaad. Dank u wel dat u al mijn wegen voorspoedig maakt. En dat ik veel vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Ik leg al mijn geliefden in uw liefdevolle hand. Ik hou van u en ik dank u in Jezus' machtige naam. Amen. Zie je, dat is bidden in waarheid. Dat is bidden in aanbidding en dankzegging. Weet je, dat, ik maak alles bekend in vreugde en dankzegging. Kijk, ik neem af en toe een pauze omdat ik jou het wil laten herhalen. Maar als je dit gewoon op deze manier gewoon tot God gaat komen, weet je, dan merk je ook gewoon op een gegeven moment dat stromen van levend water uit je binnenste zullen gaan opwellen. En dat je gewoon alleen nog maar in lofprijs gaat. Weet je, zoals in het begin van de les gebeurde gewoon. Weet je, je gaat denken aan hem en je hebt niks meer nodig. Maar je wil nog alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Weet je, dus al die dingen die in het woord staan kun je bidden bij de Vader. We moeten hem gewoon geloven en we moeten het belijden. We moeten hem danken, want als hij het belooft, ook al zien we het nog niet manifest, dan is het gewoon zo. Als God het zegt, dan is het zo. Ga hem gewoon geloven. God is geen mens dat hij liegen zou. Ik beloof je, als je God in waarheid gaat naderen, zul je andere resultaten gaan boeken. En als je hem groot gaat maken en hem aanbidt in dankzegging, zullen al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, joh. Bid geen lange omhaal van woorden door dingen steeds weer opnieuw te herhalen. Ga niet gedetailleerd alle problemen van iedereen lopen neerleggen. Van je oom, je tante, je nicht, je verre neef en ga zo maar door. Ga niet gespecificeerd uitlopen leggen wat de dokter allemaal gezegd heeft. Dan weet God nog beter dan jij dat hij dat allemaal gezegd heeft. Weet je, Matthäus 6 vers 7 zegt: als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord worden. Word dan niet aan hen gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Weet je, hij weet alles al, joh. Hij weet alles, maar dan ook echt alles. Weet je, en ik wil met deze laatste Bijbeltekst wil ik het afsluiten. Daar kun je over nadenken. En dan gaan we volgende week gaan we verder. Markus 11, 24. Daarom zeg ik u, ik ben. Hè, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. En als God het zegt, dan is het zo. Amen. Dit was Johan Toet met One Basics. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat je comments achter. Weet je, ga even naar de website en zie wat we nog meer allemaal voor je hebben. Allemaal gratis en om niet. God is een goede God. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij weer een nieuwe aflevering. Hey, de groetjes, tot dan. Doei, doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio staat aan.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to share something different. I just finished up yesterday a series that I was doing on living in the balance of grace and faith. I spent 4 weeks in that, and I tell you, it was really powerful. But because this is our Thanksgiving week, and we are going to have our phone center closed, I know for sure it's on Thursday, and I think it's also on Friday. But anyway, I'm going to start a series today talking about the effects of praise. I have a book on this in English and in Spanish, and then we have CDs and DVDs on this, and we're going to be offering this. And because of the holidays and our phone center being closed, I'm going to start offering this product today because this is really powerful. And so this teaching on the effects of praise talks about how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. And so I'm going to be talking about that today, also Thursday and Friday. And let me just say that this

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Halleluja. Woe. Jongen. Heb je leuke afkikverschijnselen gehad? Ja, jullie zaten maandagavond ook zo op de bank thuis. Je denkt van... Halleluja, schitterend. Oké, nou, de eerste module zit er bijna op. Gelukkig hebben we er meer dan één module. En vanavond gaan we het hebben over een onderwerp wat we een aantal keer hebben aangeraakt, maar nog niet echt hebben behandeld. En wat een heel belangrijk onderwerp is, we hebben het namelijk over de autoriteit van de gelovigen. De autoriteit van de gelovigen. En ik ben hier al een paar keer, heb ik hier iets over gezegd, maar Jezus zei in Matthäus 16, de gemeente die ik bouw, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zegt Jezus. In Matthäus 16, vers 16 tot en met 18. Daar zegt Jezus, de gemeente die ik bouw, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus als ik denk aan de gemeente van Jezus Christus, als ik denk aan het lichaam van Christus op aarde, dan denk ik als allereerst aan een lichaam vol met kracht. Een lichaam vol met kracht. En Johannes 14, vers 12, mag je even opzoeken. Misschien weet je wel wat er staat uit je hoofd. We zijn tenslotte bijna door de eerste module heen. Johannes 14, vers 12. Denk het niet. Maar wie weet. Johannes 14, vers 12. Een van mijn favoriete teksten. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft... Wie zit er hier in die categorie? Yes. Oké, sommigen weten het niet. We zijn door de eerste module bijna heen, mensen. Ik zal het voor je vertellen. Jij gelooft in Christus, oké? Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere werken doen dan deze, want ik ga heen naar de Vader. Het woord werken in het Bijbelboek Johannes is synoniem aan wonderen. Dus Jezus zegt, mensen die in mij geloven, mijn volgelingen, zullen hetzelfde doen als mij. En nog groter. Waarom? Omdat Jezus bij de Vader zit. Hij is niet meer op aarde. De enige plek waar hij op aarde is, is in jouw hart. De enige plek waar hij op aarde is, waar zijn voeten is, zijn waar jouw voeten zijn. Jouw handen zijn zijn handen. En als je dat gaat beseffen, dan besef je, mij is autoriteit gegeven. En het was Theo Osborne, de evangelist, die heeft Nederland, de reden dat de Pinksterkerk, charismatische gemeente in Nederland eigenlijk gegroeid is, was de Theo Osborne die naar het Malieveld kwam. Heb ik verteld over Theo Osborne of niet? Volgens mij was het 58. Hij deed een campagne op het Malieveld in Den Haag. En iedere dag waren er meer dan 100.000 mensen aanwezig in Nederland op die campagne. En je kan de video's opzoeken op YouTube. Als je Holland Wonder intypt, dan zie je nog een documentaire uit die tijd. Op de metro's en de bussen stond niet Malieveld Den Haag, stond op Osborne. En 100.000 mensen iedere avond zaten daar en velen gaven hun leven aan Jezus. En er waren krachtige wonderen en tekenen. De kracht van... Weet je, in die tijd was er een grap. Er was iemand op het station die riep, ik kan weer lopen, ik kan weer lopen. Iemand zegt, ben je bij Osborne geweest? Hij zei, nee, mijn fiets is gestolen. Mijn punt is, de kracht van God was daar. Maar bij Theo Osborne, het begon zijn bediening, begon dat hij... Hij zette een jaar apart om te bidden en te vasten. En af en toe brak hij zijn vasten. Want hij zag dat hij geen kracht had in zijn leven. Dat hij geen kracht van God had. En op een gegeven moment is hij een aantal maanden aan het vasten. En terwijl hij aan het vasten is in zijn slaapkamer, komt Jezus binnenlopen in een visioen. Alleen in zijn visioen heeft Jezus geen handen en geen voeten. Hij zegt, Heer, waar zijn uw handen? Waar zijn uw voeten? En Jezus zei, jij bent mijn handen. Jij bent mijn voeten. En vanaf dat moment besefte hij, ik ben nog op aarde. Jezus zit in de hemel, hij woont in mij. En dat, zo is zijn hele bediening is eigenlijk ontstaan. En Jan-Sjoerd Pasterkamp, die weer grote invloed heeft gehad op ons, die heeft in beginjaren ook met Osborne opgetrokken. Jan-Sjoerd vertelde mijn verhaal dat als Osborne aan het preken is, weet je, op een gegeven moment hoorden ze... Demonen begonnen te zoomen als die man aan het prediken was. De autoriteit van God op zijn leven. We gaan heel diep in de eerste 5 minuten. Lekker. Ja. Oké. Maar dezelfde werken die Jezus deed, die gaan wij ook doen. Amen. Zeg eens, de wonderen die Jezus deed, die ga ik doen. En nog groter. Halleluja. Dat is wat Jezus zei. Weet je, we hebben de kracht van God nodig. In de kerk, op iedere gelovige. Weet je, en ik geloof in een kerk die modern is, die aansluit bij zijn tijd. Alleen we hebben meer nodig als mooi licht, mooi geluid en een spijkerbroek met gaten erin. We hebben meer nodig als worship leaders met skinny jeans. Want het punt is, als er iemand voor je staat waarvan hun hele leven wordt geterroriseerd door demonen, of die vol zit met uitgezaaide kanker, heb je niks aan je skinny jeans. Heb je ook niks aan je mooie lampen. Wat je nodig hebt is de kracht van God. En dat is waar Jezus de kerk voor geroepen heeft. Amen. Halleluja. Maar goed, we hebben het gehad over de verloren zoon. En de verloren zoon, weet je, zijn intimiteit, zijn relatie met God wordt hersteld. En zijn identiteit, hij is weer terug in het huis van de vader. Maar wat ook hersteld werd, was zijn autoriteit. Want de vader gaf hem een ring. De vader gaf hem een ring. En met die ring mocht hij namens de vader handelen. In die tijd kon je dingen kopen met een zegelring, met de handtekening van je vader. Dus die verloren zoon die terugkomt in het huis, krijgt meteen de autoriteit van zijn vader. En in de christelijke wereld van vandaag de dag hebben we heel veel verloren zonen die teruggekomen zijn in het huis van de vader, maar nog niet die ring hebben gepakt. En beseffen, ik mag handelen namens de vader. Ik heb autoriteit gekregen. Ik ben een zoon in het huis van de vader. En over dit soort dingen moeten we een andere mentaliteit gaan krijgen. Want heel vaak is de kerk heel afwachtend geweest. En stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Terwijl de Bijbel zegt, Jezus wacht totdat zijn vijanden worden gemaakt tot onder zijn voeten. En dat heeft hij gegeven aan de gemeente, dat zijn wij. En vaak zijn we te voorzichtig, te afwachtend. Ik zat een tijdje terug een interview te luisteren met in Amerika met de staatssecretaris van Defensie. En ze vroegen die man, wie of wat houdt jou 's nachts wakker? In de context van alle oorlogen, ISIS. Wie of wat houdt jou 's nachts wakker? Hij zei, niemand. Ik hou anderen wakker, zei hij. Toen dacht ik, die man had geen staatssecretaris van Defensie moeten noemen, maar staatssecretaris van Oorlog. Maar goed, in ieder geval, hij zei meteen, niemand. Hij zei, ik hou anderen wakker. Dat is hoe ik het doe. Toen dacht ik, wauw, die houding moeten we als christenen hebben. Zo vaak zeggen christenen, ja, de duivel houdt me wakker. Stop ermee, hou hem wakker. Amen. Ja, de duivel geeft me hoofdpijn. Stop ermee, geef hem hoofdpijn. Stop met de mentaliteit van, ja, de duivel, de duivel, de duivel. Weet je, de duivel is bang voor jou. De duivel is bang voor jou. Hij geeft jou niet langer meer hoofdpijn na vanavond. Jij geeft hem hoofdpijn. Amen. Dat als jij 's morgens wakker wordt, dat er een bel gaat in de hel. Oh nee, hij is wakker. Zij is wakker. Wat gaan ze doen? En als we niet onze autoriteit begrijpen, laten we even gaan naar Handelingen hoofdstuk 19. Handelingen hoofdstuk 19. Hier zien we een verhaal wat er gebeurt als we niet onze autoriteit begrijpen die we gekregen hebben. Handelingen hoofdstuk 19 vanaf vers 13. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. En ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Dus ze hadden Paulus horen prediken. Het waren de 7 zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar wie bent u? Ja, als ze dat aan je vragen, ben je al te laat. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En dit werd bij allen bekend, zodat bij de Joden en als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel aan allen. En de naam van de Heer Jezus Christus werd groot gemaakt. Nou, hier zie je een paar mensen die proberen te wandelen in autoriteit, maar het lukt niet. Ze proberen autoriteit te gebruiken in de naam van Jezus, maar het lukt niet. Nou, wat is de reden dat het niet lukt in dit verhaal? Ondanks dat die mannen waren geen geestvervulde christenen. Maar er zit wel een hele grote les in, wat je wel vaak ziet in de christelijke wereld. Ze proberen te imiteren. Ze proberen te imiteren. Ze doen het na. Ze proberen een trucje na te doen. In de naam van Jezus, waar Paulus het over heeft. Ze hebben zelf geen openbaring waar ze het over hebben. Dus ze proberen het te imiteren. En imiteren werkt niet. En een valkuil in ons leven is altijd dat we iets gaan imiteren. We gaan iets nadoen. We doen het omdat iemand anders het ook doet, maar niet omdat we zelf openbaring hebben. Dus je hebt zelf openbaring nodig. Je kan niet nadoen. Je kan niet nadoen. En dit zie je ook heel vaak, zeg maar, ja, maar met genezing, hoe kan het dat niet iedereen geneest? Nou, er zijn heel veel redenen voor, maar één van de redenen is dat we heel vaak imiteren. We hebben iemand iets zien doen en nu doen we het na. Maar heb je zelf een openbaring? Heb je zelf echt geloof? Of doe je iets na? Doe je een trucje na? Weet je, imiteren werkt niet. De demonen lachen ze uit. Die zeggen, joh, wie ben jij? Wie denk jij dat je bent? Imiteren werkt niet. En dat is een hele belangrijke les, want er is soms heel veel imitatie. Dus dat zien we in dit verhaal. Imiteren werkt niet. Daarnaast, de demon kent Jezus. Hij zegt, Jezus ken ik. Jezus ken ik. Weet je, de demonen weten ontzettend goed wie Jezus is. Soms nog beter dan wij. De Bijbel zegt in Jacobus 2 vers 19, ze geloven allemaal in God en ze sidderen. Op het moment dat ze aan God denken, beginnen ze te sidderen, beginnen ze te beven, want ze weten dat ze liggen te wachten tot het eeuwige oordeel waar ze voor altijd in de hel gegooid worden. Dat is wat Jezus leert in Matthäus 25. Dus toen Jezus zijn bediening begon in Markus hoofdstuk 1, hij predikt in de synagoge. Het allereerste wat er begint te gebeuren is, een man met een demon begint te manifesteren. En wat roept die boze geest? Die roept, waarvoor ben je gekomen? Ben je gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Ze weten dat het enige wat staat te wachten is pijn. Is veroordeling, is straf. Dus de Bijbel zegt, alle demonen geloven in God en ze sidderen. En ze sidderen, ze hebben ontzag voor hem. Zij weten wie Jezus is. En soms wil ik dat de kerk net zo'n grote openbaring had over wie Jezus was, dan dat de demonen hebben. Want ze weten heel goed wie die is. Ze weten heel goed hoe het werkt. Want mensen die de naam van Jezus gebruiken met autoriteit, demonen gaan. We lezen het in het leven van Paulus vlak daarvoor. Demonen schreeuwden het uit. Demonen schreeuwden het uit. En die demon zegt, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af. Dat is interessant. De apostel Paulus had een reputatie in het demonenrijk. Die demon die wist wie Paulus was. Wat is jouw reputatie in het demonenrijk? Weten ze wie je bent? Weten ze wie je bent? Weet je, soms kan je het proeven. Ze proeven het. Ze weten het. Soms heb je mensen die kunnen je niet aankijken. En heel vaak, dat is iets dieper onderwijs, heel vaak zijn demonen in ze die je niet aan willen kijken. Ik kwam ooit bij een bedrijf en ik moest daar stage lopen en ik werd rondgeleid. En ik werd kantoor ingebracht van een vrouwtje, ik weet niet wat voor functies had. En ik keek naar haar en ik wist, ze is satanist. En ik liep daar eigenlijk door die gang heen. En nog zonder, ze had ons eigenlijk niet kunnen horen. Ze keek om en ze wist, hij is christen. En we keken elkaar aan en ik dacht, dit wordt leuk. Want ik ben niet bang. Kijk, soms zijn we bang. Oeh, die is satanist. Gefeliciteerd. Ik leerde een jongen in de kerk, of in de kerk, in de sportschool kennen, die was satanist. Want ik zag het in de kleedkamer. Hij had op zijn rug Satan getatoeëerd met een brandmerk. En ik zeg, wie is dat? Hij zegt, dat is mijn grote vriend. Ik zeg, ik heb een andere vriend. En ik begon hem te vertellen over Jezus. En hij zei, nee, daar moet ik niks mee te maken hebben. Ik zeg, maakt niet uit, komt wel. En ik leerde hem kennen. En dit is echt grappig. Ik was een keer op de fiets en het regende keihard. En hij had zo'n hele grote truck. Dus hij zegt, weet je wat, ik breng je wel thuis. Sommigen zeggen, je stapt er niet in met een satanist in de auto. Nee, hij stapt met mij in de auto. Ik zeg, is goed. Dus wij die fiets achterin. Hij ging expres van die keiharde Satan muziek aanzetten. En ik zat daar gewoon te lachen. Ja, zei, joh, doe maar wat je wil. En hij had een bedrijfje. Hij was metselaar. Ik zeg, bij mij thuis, er moet wat gemetseld worden. Kan jij dat doen? Hij zegt, is goed, doe ik. Dus we maakten een afspraak. En toen hij bij mij was, dacht ik, nou zet ik muziek aan. Yes. En hij kon het niet uitstaan. Hij kon niet werken met de muziek aan. Ik win. Halleluja. Ze wisten wie Paulus was. Yes. Weet je, demonen weten wie je bent. Het was Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, die in Zuid-Amerika doet die bevrijdingsdiensten in stadions. Maar als hij in het stadion riep, in de naam van Jezus, ga uit! Buiten op straat begonnen mensen die demonen hadden, begonnen te kronkelen, te sissen, te schreeuwen. En hij deed die diensten zo vaak dat de taxichauffeurs en de buschauffeurs ook in een bus, daar reed iemand langs met een bus. En in die bus begonnen mensen te manifesteren. Dus op een gegeven moment wisten die buschauffeurs gewoon, als dat gebeurt moet je de afslag nemen, het stadion inrijden, ze eruit gooien. En dan pakt dat welkomsteam van de kerk, die neemt die mensen aan en dan reden ze weer verder. Er was gewoon een extra busstop. Ook de mensen van de taxis wisten, ja, het is weer zover, gooi je maar weer af. Zo'n autoriteit, als hij in het stadion riep, begonnen buiten de mensen. Begonnen te manifesteren. Frank en Ida Hammonds hadden een bevrijdingsbediening. Vind je die verhalen leuk? Die gooiden demonen eruit per honderden. En op een gegeven moment kwamen ze diensten binnen en begonnen demonen al te schreeuwen. Oh nee, heb je hun weer? Oh, leuk. Maar in ieder geval, weet je, demonen weten wie je bent. Maar je moet het zelf weten. Je moet het zelf beseffen. Je moet zelf beseffen wie je bent. Want als we onze autoriteit niet kennen, verliezen we. Net zoals deze mensen. Weet je, en ik heb het in het begin ook meegemaakt. Dat ik won niet van de demon, die demon won van mij. Maar ik dacht wel, dit is de laatste keer. Ik ga ontdekken wie ik ben. Ik ga ontdekken wat de Bijbel zegt. Ik ga ontdekken wat de naam van Christus doet. Weet je, dat is hoe ik het geleerd heb. Kijk, wij moeten leren wat onze autoriteit is. Want dit is het ding met demonieën, met de duivel. Het is hartstikke echt. Het is geen spelletje. Kijk, dit zie je en hier denken we vaak niet over na. Maar bij Exodus hoofdstuk 7, dan zegt God tegen Mozes en Aaron, ga naar de farao toe en zeg, laat mijn volk gaan. En dan zegt Mozes, zegt, ja, maar wat moet ik dan, om aan te tonen, dat, wat moet ik zeggen? En God zegt, gooi je staf op de grond, het zal veranderen in een slang. En Mozes doet dat en de farao, weet je wat hij zegt? Ja, dat kunnen wij ook. Zegt hij, kunnen wij ook? Hij roept zijn tovenaars, die doen precies hetzelfde. Die lieten een stuk hout veranderen in een slang. Dus het is geen spelletje. Het is echt. Demonische machten, demonische krachten zijn echt. De eerste plagen werden gewoon nagedaan door de tovenaars. Want wat was het eerste wat ze moesten doen? Verander de nijl, verander het in bloed. En de farao zegt, kunnen wij ook? En die doet het ook. Met de kikkers. Hij zegt, kunnen wij ook? En ze deden het ook. De eerste paar plagen deed de duivel gewoon na. Het is echt. Alleen Mozes moest iets leren. De autoriteit die ik heb is groter. Want zijn slang at die andere slang op. Zijn slang at die andere slang op. Dus het is echt waar we mee te maken hebben. Maar wij zijn sterker. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus we moeten niet doen alsof er niks aan de hand is. Alsof het nep is. Maar we moeten weten wie we zijn. Dat is de hoofdreden vaak dat mensen beginnen te manifesteren als je te maken hebt met demonie. Want ze hopen dat je onder de indruk raakt. En dan roepen ze dingen zoals, ik kom er niet uit. Ik woon hier al zo lang. Ik mag hier wonen. Heb je wel eens demonen horen schreeuwen? Sommige mensen kijken me echt zo aan, waar kom jij vandaan? Ja, ze begonnen gewoon te praten tegen ze. Wie bent u? Wat kom je hier doen? In Marcus hoofdstuk 5 ook. We willen in dit gebied blijven. Stuur ons de varkens in. Maar heel vaak beginnen ze te manifesteren zodat je onder de indruk raakt. En dat je je geloof kwijtraakt. En als je zegt, ga eruit, roepen ze, kom er niet uit. En dan zijn ze gewoon aan het kijken. Weet je echt wie je bent? Weet je wat je aan het doen bent? Dan ben je aan het imiteren. En dan roep jij natuurlijk, jawel, je komt er wel uit. Halleluja. Ik vind het leuk. Kijk, we moeten weten wat onze autoriteit is. En zo snel zijn christenen onder de indruk. De Bijbel zegt in Spreuken 26 vers 2, die mag je even opschrijven, hoef je niet op te zoeken. Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. Zo komt een

0: En zei hij, ja, was je niet bang dat die Satanist je zou vervloeken? En dan komt het terug op zijn eigen dak. Dat zou dom zijn. En dat weten ze. Ze weten het. Ze zijn heel voorzichtig met wie ze vervloeken. Want het komt terug op hun eigen dak. Je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Dat is een mooie, hè? Amen. Je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Iemand, een prediker die ik ken, zijn naam is Graham Cook. Hij is een profeet van God. En hij vertelde een verhaal dat op een dag zit in kantoor en zijn telefoon gaat. En het is een satanist. En die zegt, ik heb een boodschap voor jou. En die begint hem te vervloeken. Hij zegt, wacht even, ik schrijf mee. Hij zei, ja, dat is een omgekeerde profetie. Als ik het omdraai, weet ik het plan van God. Hè, de duivel zegt, hij zal vroeg sterven. Hij zegt, dankjewel, ik zal lang leven. Hij draait het gewoon om. Dus die satanist vervloekt. Hij zegt, wacht even, ik schrijf mee, dankjewel. Hij zegt, ben je klaar? Die satanist zegt, ja. Hij zegt, heb ik nu een boodschap voor jou. Binnen 4 weken ontmoet je Jezus Christus en geef je je leven aan hem. En het enige wat hij hoort is, tuut. Een paar weken later komt iemand zijn kantoor binnen en zegt, ik was die satanist die je opbelde. Hij zegt, wat is er gebeurd? Hij zegt, we waren in het bos met allemaal satanisten, waren offers aan het brengen, we hadden een vuur. En midden in dat vuur stond Jezus Christus. En die zei, ik kom voor jou. En hij gaf zijn leven aan Jezus. Halleluja. Een vervloeking zonder reden komt niet aan. Amen. Halleluja. Nummer 13, vers 33. Dat is het verhaal dat ze het beloofde land in moeten nemen. En dan staat er, dan zeggen ze, we hebben er ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren we ook in hun ogen. Het probleem was hoe ze zichzelf zagen. God had gezegd, dat is je beloofde land. Die reuzen zijn onder je voeten. Die reuzen verslaan, makkelijk. Alleen ze waren in hun eigen ogen als sprinkhanen. Ze waren in hun eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren we ook in hun ogen, zegt de Bijbel. Omdat ze geen goed beeld hadden over de autoriteit die ze hadden, namen ze het beloofde land niet in. Als je weet wie je bent, is geen reus te groot. Net zoals David, 17 jaar oud. Maar hij wist wie die was. Goliath begint hem te vervloeken. En David, 17 jaar oud, zegt, vandaag nog hak ik je hoofd eraf. Van het hele legertje achter je ook. 17 jaar oud. Hij wist wie die was. Dus zorg dat je weet wie je bent. Dat je niet in je eigen ogen bent als een sprinkhaan. Dat je moet weten wie we zijn. Kijk, Marcus hoofdstuk 16 zegt, je zal demonen uitdrijven, je zal zieken genezen. Als je iets dodelijks eet of iets dodelijks drinkt, doet het je niks. Toch? Kijk, wij zijn onder de indruk van de verkeerde dingen vaak. Oeh, broer, corona. Wat maak je je druk om? Jij zegt, je kan iets dodelijks drinken en het doet je niks. Maar je moet weten wie je bent. Paulus op Malta, handeling 28, er komt een gifslang aan die zo giftig is dat de lokale bevolking blijft staan om te wachten tot hij doodgaat. En Paulus daar, die is daar gehout aan het rapen en er komt een gifslang en die bijt in zijn hand. Hij schudt hem af, gaat verder met hout rapen. En heel die bevolking denkt, nou, wanneer valt hij dood? Maar hij viel niet dood. Maar Paulus startte ook geen gebedsketting. Hij zette geen bericht op Facebook. Bid voor mijn broeders, ik ben net gebeden door. Hij ging gewoon door. Hij was niet eens onder de indruk. Je moet weten wie je bent. Halleluja. Preach myself happy. Halleluja. Je autoriteit. We moeten leren onze autoriteit te gebruiken. En ik heb dit al eens eerder gezegd, maar we verwisselen vaak autoriteit en gebed. Wij bidden voor dingen waar we niet voor moeten bidden, waar we onze autoriteit voor moeten gebruiken. En daarom zeggen mensen, we zijn bidden voor de zieken. Jezus zegt nergens, bid voor de zieken. Ik heb een storm in mijn leven, wil je bidden? Nee, Jezus bad niet voor de storm, hij sprak tegen de storm. Jezus bad niet voor mensen met demonen, hij gebood ze te gaan. Jezus bad niet voor zieken, hij genas ze. Jezus bad niet tegen de vijgenboom. Hij vervloekte hem. Hij gebruikte zijn autoriteit. Kijk, bidden is praten met God. Je autoriteit is praten tegen demonen, is praten tegen omstandigheden. Heer, wilt u deze ziekte van die persoon afnemen? God heeft het niet gegeven. de duivel was het. Die moet je op zijn donder geven. Die moet je op zijn donder geven.
1: Smith Wigglesworth. Aankomende keer ga ik het over Smith Wigglesworth hebben. Morgenavond. Heb ik dat verhaal verteld door die doden opwekt? Ja? Heb ik dat verteld op Bijbelschool ook of niet? Wie wil dat verhaal horen? Smith Wigglesworth. Come on, yes. Woo! Smith Wigglesworth. Hij een krachtig man van geloof en autoriteit. Op een gegeven moment loopt hij langs een ruimte en er ligt iemand opgebaard voor de begrafenis. En familie, mensen eromheen. En God zegt tegen hem, wek hem op uit de dood. Dus hij loopt door al die mensen heen. Weet je, hij loopt er zo. En iedereen aan het kijken, wat is hij nou aan het doen? Dus hij loopt langs al die mensen heen. Loopt naar die kist toe. Iedereen zit hem aan te kijken. Hij pakt dat lijk uit de kist. Draagt het naar de muur toe. Zet het tegen de muur aan. Iedereen kijkt naar hem. Hij zegt, in de naam van Jezus, leef. Valt zo op de grond. Ja, nou lach je als je erbij hebt gestaan. Niet hoor. Smith Wigglesworth pakt dat lijk weer op. Zet het weer tegen de muur. Hij zegt, in de naam van Jezus, leef. Look, zakt zo in elkaar als een pudding. Hij zegt, ik zei in Jezus naam, leef. Boom, komt tot leven. En die man staat op uit de dood. En met z'n tweeën lopen ze eruit.
2: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
4: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Ja, we kunnen nog wat groeien hoor in autoriteit. Hè? Dat was zo vol van geloof. Maar dat was de enige focus. Lester Sumrall, in die tijd ook al een bekende prediker. Hij zei, je moet eens bij mij op bezoek komen. En Lester Sumrall gaat naar het huis van Smith Wigglesworth. Moest een tijd met de trein. Had daar de krant zitten lezen. Dus had een krant onder zijn arm, een paraplu in de andere hand. En hij belt aan bij Smith Wigglesworth. Dat klopt aan in die tijd. En Smith Wigglesworth doet de deur open. Hij zegt, wat heb jij nou? Een krant. Hij zei, doe weg dat ding van de duivel. Doet zijn deur weer dicht. Moest hij eerst de krant weggooien voordat hij naar binnen kwam. Maar goed, Smith Wigglesworth was op een dag bij de bus te wachten. En er komt een oud vrouwtje met een hondje aan. En liep achter dat vrouwtje aan, maar die mocht niet mee met de bus. Dus die vrouw zegt tegen het hondje, ga terug naar huis. En het hondje die blijft gewoon zo. Dus hij zegt, de vrouw zegt, ga terug naar huis. En het hondje zegt, en de vrouw zegt, terug naar huis! En het hondje, vroep! En hij zegt, zo moeten christenen omgaan met de duivel. Halleluja. Schitterend. We moeten weten wie we zijn, amen. Matteüs hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8. Om autoriteit te begrijpen. Matteüs hoofdstuk 8 vanaf vers 5 tot en met 10. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe. Die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. Jezus hoefde niet te bidden. Hij wist het meteen, de wil van God. Ik zal komen en hem genezen. Maar die hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens dat onder gezag staat van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de ene, ga en hij gaat. Tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb in Israël nog nooit zo'n groot geloof gevonden. Ik heb nog nooit zo'n groot geloof gevonden. Nou, in dit verhaal lezen we iets heel interessants over autoriteit. Deze man begrijpt wat autoriteit is. Waarom? Deze man had in het natuurlijke had die autoriteit. In de zin van, hij was een hoofdman, hij had dus mensen onder zich, had soldaten onder zich. En die hoofdman viel iets op. In het leger, weet je, in het leger is niet zo dat je gaat discussiëren. Als iemand iets zegt, doe je het. En die hoofdman valt iets op. Als ik zeg tegen iemand uit mijn groep, doe dit, dan doet hij het. Tegen een ander, doe dat, dan doet hij het. Dus die man die besefte, dat is autoriteit. Als ik iets zeg, gebeurt het. Maar dan hoort hij over Jezus en bij Jezus ziet hij iets anders. Wat hij doet in het natuurlijke, doet Jezus in het geestelijke. Wat hij doet in het natuurlijke, tegen mensen zeggen wat er moet gebeuren, doet Jezus in het geestelijke. Jezus spreekt tegen ziekte en het luistert. Jezus spreekt tegen demonen en het luistert. Dus als hij zegt, mijn knecht ligt op sterven. En Jezus, kijk, dit moet je Jezus zelf biedt aan om mee te komen naar zijn huis. Wij zouden zeggen, prijs de Heer, ik ga voorop. Toch? Als Jezus zelf aanbiedt. Maar deze man had zo'n groot geloof omdat hij autoriteit snapte. Eigenlijk zei hij tegen Jezus, Jezus, dat is toch helemaal niet nodig? Hij had groter geloof dan wat Jezus hem voorstelde. Hij zei eigenlijk, maar dat is helemaal niet nodig. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Hij zette eigenlijk even een hoger niveau geloof neer dan wat Jezus hem voorstelde. En Jezus zegt, voorwaar, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog nooit gevonden. Jezus was onder de indruk van zijn geloof. Jezus was onder de indruk van zijn geloof. Maar deze man snapte autoriteit. Deze man snapte autoriteit. Waarom? Kijk, autoriteit heeft te maken met twee dingen. Ook in het geestelijke. Ten eerste heeft het te maken met je positie. Het heeft te maken met je positie. Waarom luisterden die soldaten naar die man? Naar die hoofdman? Vanwege zijn positie. Hij stond hoger. Hij stond hoger, lager, daar heeft autoriteit mee te maken. Hoger, lager, het heeft te maken met positie. Je zou het kunnen zien als een soort ladder. Die hoofdman die stond hier en die andere soldaten stonden hier, dus ze moesten luisteren. Ze moesten gewoon luisteren. Dus autoriteit heeft te maken met positie. Als jij wil weten hoe autoriteit werkt, moet je je positie kennen. Je moet weten wie je bent in Christus. Je moet weten dat je rechtvaardig bent. Je moet weten dat je vergeven bent. Je moet weten, helemaal weten wat jouw positie is in Christus. Het heeft te maken met positie. Daarnaast heeft het te maken met eigenlijk, waarom snapte die man nog meer hoe autoriteit werkte? En het heeft ook een beetje te maken met de positie, maar hij stond zelf ook onder gezag. Hij stond onder gezag. Hij stond onder gezag. Dus waarom wist die man hoe autoriteit werkte? Omdat de ladder ging eigenlijk nog verder omhoog en daar zat weer iemand anders. Dat was de keizer of degene die daar weer boven stond. En de reden dat die man autoriteit had, was omdat iemand die hoger op de ladder stond, hem had aangesteld. Dat had gegeven. Daarom had hij die autoriteit. Hij had zichzelf niet daar op de ladder gezet. Hij had zelf niet naar het Romeinse leger gezegd, joh, ik ben vanaf nu hoofdman. Dan zei hij, oh, nou ja, oké. Nee, hij was die positie, hadden ze hem gegeven. Hetzelfde werkt in de geestelijke wereld. Je moet weten wat jouw positie is. En wie er boven jou staat, wie er achter jou staat, om het zo maar te zeggen. En dit wordt natuurlijk wel vaak vergeleken met een politieagent. Weet je, al ga je hier op de provinciale weg staan met je hand in de vooruit. Ik zou het niet doen. Want de kans dat ze remmen is niet zo groot. Maar als je politieagent bent en je hebt een uniform aan en je hebt autoriteit gekregen. En je doet dat, luisteren ze wel. Heeft niet te maken met jou, maar het heeft te maken met de positie die je gekregen hebt. Heeft te maken met wie er achter jou staat. Want als ze dan doorrijden, hebben ze de hele Nederlandse overheid achter zich aan. En daar heeft autoriteit mee te maken. Daar heeft autoriteit mee te maken. Dus wij moeten ook weten wat onze positie is. Dat we zelf onder gezag staan. Het heeft te maken met gedelegeerde autoriteit. Je krijgt het. Je krijgt het. Gedelegeerde autoriteit. God heeft ons autoriteit gegeven. Autoriteit gegeven. Nou, jouw positie, waardoor heb je autoriteit? Waardoor heb je autoriteit? Ik ga gewoon even dingen aanhalen. Ten eerste, God staat aan onze kant. God staat aan onze kant. Mag even gaan naar Exodus 7. Ik denk dat Exodus 7 is. Maar dit is best wel een bizarre tekst. Als je dit voor het eerst leest.
1: het is Exodus 7, vers 1. Toen zei de Heere tegen Mozes: zie, ik heb u voor de farao tot een god gemaakt. En uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Nou, wij noemen dit bijna godslastering. Maar God zegt tegen Mozes: ik heb jou gemaakt tot een god. Ik heb jou gemaakt tot een god ten opzichte van de farao. In die tijd, de farao zelf dacht dat hij een god was. Die zagen zichzelf als god. Waarom? De farao in Egypte hoefde maar dit te doen en je was dood. Als je blik hem niet aanstond, deed hij dit en je werd vermoord. Dus de opdracht die Mozes krijgt van: joh, ga even naar die man toe en zeg even: joh, laat die miljoen slaven gaan. Dat was niet een boodschap waar die man om stond te springen. En ook niet iets waar Mozes om stond te springen, want die wist hoe het werkt in Egypte. Die wist: als er niet aanstaat wat ik verzoek, die man hoeft maar dit te doen en ze doden me. Maar God zegt: nee, ik sta achter jou. Ik sta achter jou. Jij doet wat ik zeg. En als jij doet wat God zegt, staat God achter jou. Staat God achter jou. En dan zegt God zelfs: ik maak jou tot een god ten opzichte van de farao. Ik maak jou tot een god ten opzichte van de farao. Als jij doet wat God zegt, kan je onmogelijk verliezen. Onmogelijk. Er is geen één vrouw in de Bijbel waar ze deden wat God zei en verloren. Geen één. Als ze geen overwinning hadden, lag het nooit aan God. Lag altijd dat ze niet deden wat God zei. En God staat achter jou als jij doet wat God zegt. Als jij doet wat God zegt, staat God achter jou. En dan zegt God: ik maak jou tot een god ten opzichte van waar je tegenover staat. Omdat ik achter jou sta. Ik sta achter jou. En daarom moeten we weten wie we zijn. Daarom moeten we weten wie dat zijn. Toen wij dit... Eerst hadden we hier in de straat twee kantoortjes. Daar moesten we uit. Ik reed hier langs. En God zei tegen mij: Tom, dat is je gebouw. Dat is jouw gebouw. En we zetten de stappen in geloof. We hadden het geld niet. Boven natuurlijk werd te voorzien. Maar toen we erin zaten, de hele hel barstte los tegen ons. En er kwamen klachten vanuit, tenminste klachten, er kwam een soort, meer een aanklacht, omdat we christelijk waren en dat stond iemand niet aan van de ondernemersvereniging. En op een gegeven moment de wethouder, die stond niet achter ons en de burgemeester. Iedereen was tegen ons. En zeiden: je moet eruit, je moet eruit, je moet eruit. We trekken de vergunningen, je moet eruit. En ze gaven deadlines en zeiden: je moet eruit, je moet eruit. Het hele ding is, God had me hier geplaatst. Het was geen mensenwerk. Het was geen mensenwerk. En vandaag de dag, iedereen die zich tegen ons heeft verzet, zijn allemaal ontslagen en van een positie afgenomen. Allemaal. En waar heeft dat mee te maken? Als God dit zegt, kan geen mens het tegenhouden. De Bijbel zegt: God verhoogt de een en verlaagt de ander. God verhoogt de een en verlaagt de ander. Op een gegeven moment, een van die wethouders wilde niet bijdraaien in hoe die erin stond. En het laatste telefoongesprek wat ik met hem had, ik zeg, weet je, God heeft me hier geplaatst. Het maakt niet uit wat mensen doen. Ik zeg, maar ik blijf hier zitten totdat God zegt dat ik hier weg moet. En je kan kiezen om mee te doen of dat God je aan de kant zet. Met één van de twee. Je moet niet zollen met God. Je moet niet zollen met God. En vaak hebben we te veel een houding als christenen van Nee, God staat aan je kant. God staat aan jouw kant. En je moet geen houding hebben, weet je. Ze horen respect hebben voor je. Want als jij doet wat God zegt en ze respecteren dat niet, hebben ze geen probleem met mij. Ze hebben een probleem met iemand die hoger op de ladder staat. Want je bent daar namens God. Ik hoorde van een prediker in Amerika. God zei tegen hem: je moet naar dat tv-kanaal gaan en daar op die zender moet je je programma uit gaan zenden. Zijn preken en zo. Hij ging naar dat tv-kanaal, hij had een gesprek met degene die over die afdeling ging. Hij zegt: ik wil op jou zenden. En hij zegt: ik heb een hekel aan Jezus Christus. En hij zegt: het is onmogelijk dat jij hier op deze zender komt. Maar God had het erin gezegd. Weet je wat hij zei? Hij zegt: ik ontsla jou in Jezus naam. En hij liep dat kantoor uit. 3 weken later wordt hij gebeld door die zender. Ja, we hadden gehoord dat u hier graag op wil. Hij zei: ja, waar is die andere man? Die is ontslagen, zeiden ze. Ja, ik zeg niet dat je rond moet gaan en tegen mensen moet zeggen: ik ontsla je. Het ding is... Ik zie sommige mensen die aantekeningen doorkrassen. Oké, laat maar zitten. Het ding is, God staat aan jouw kant. En met God moet je niet zollen. Met God moet je niet zollen. En dat is wel iets waar we nog tweede jaar gaan we er dieper op in. Ook op onderwerpen zoals de wraak van God. Waar men zegt, geef de wraak over aan God. En wij denken dan, oh, dan doet God niks. Nee. God zegt onder andere, ik ben een wreker, zegt de Heer. Ik ben de Heer der legermachten. Ik ben de God van strijd. Ja. Maar dat gaan we volgend jaar dieper op in. Maar God staat aan onze kant. Wij zijn samen met God. God staat aan onze kant. En dus dat is de positie van God. God is sowieso de Allerhoogste. God is de Allerhoogste, maar God kiest ervoor om samen te werken met ons. 2 Korinthe 5, vers 20. Deze is krachtig. 2 Korinthe 5, vers 20. Natuurlijk is het krachtig, staat in de Bijbel. Ja. Daar staat... Wij zijn dan gezanten namens Christus. De Engelse vertaling zegt, we are ambassadors of Christ. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Jij bent een ambassade van Jezus Christus. Dat betekent, een ambassadeur die gaat naar een ander land toe, maar waar hij is, gelden de regels van het land waar hij vandaan komt. Als je naar de ambassade van Nederland gaat in een ander land, ondanks dat je midden in een ander land zit, misschien zelfs een vijandig land, op het moment dat jij je voet in de ambassade zet, gelden daar de regels van Nederland. Geldt het Nederlandse wetsysteem, daar gelden Nederlandse regels. Daar sta je in je recht als Nederlands staatsburger. En dan zegt de Bijbel, jij bent een ambassadeur van Christus. Christus heeft jou gezonden. Dat betekent, waar jij bent, daar gelden de regels van het Koninkrijk van God. Daarom zegt de Bijbel, overal waar jij je voeten plaatst, heb ik aan je gegeven. Waar jij bent, daar staat Christus in jou. Daar gelden de regels van het Koninkrijk. Jij bent gezonden namens Christus. Je bent een ambassadeur. Jij bent een ambassadeur van Christus. Jij vertegenwoordigt Christus. Het heeft te maken met gedelegeerde autoriteit. Kenneth Hagin, groot man van God, die kreeg hij heeft meerdere visioenen gehad waar Jezus hem dingen uitlegde. Het is indrukwekkend om te lezen. Maar tijdens een van die visioenen staat Jezus tegenover hem en die legt hem dingen uit. Maar in dat visioen komt er ook een demon die gaat tussen hem en Jezus instaan. En die begint allemaal herrie te maken en er doorheen te schreeuwen. En hij staat er, wat zegt Jezus nou? En hij probeert er langs heen te kijken. En hij denkt, waarom doet Jezus niks? En Jezus praat gewoon door in zijn visioen. En die demon die staat er maar tussen herrie te maken. En hij denkt, Jezus, waarom doet u niks? En op een gegeven moment zegt hij, in Jezus naam, ga weg. En die demon, voep, gaat weg. En hij zei, Jezus, waarom deed u niks? Jezus zegt, ik heb jou de autoriteit gegeven. Wij zitten soms te wachten op God, want God wacht op ons. Wij zitten te wachten op Jezus, maar Jezus wacht op ons. Het heeft te maken met gedelegeerde autoriteit. We staan onder God en God is de Allerhoogste. Daarnaast God op de troon zit Jezus Christus. Matthäus 28, vers 18, hele bekende tekst. Jezus kwam naar hen toe en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht in hemel en op aarde. Hoeveel macht heeft de duivel? Niks. De duivel heeft geen macht. Op de basisschool leerde je al, Pietje heeft 3 appels. Jan heeft er 2. Pietje pakt de 2 appels van Jan. Hoeveel appels heeft Jan nog? 0. De duivel had 5 appels. Jezus pakte de 5 af. Hoeveel heeft de duivel er nog? Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles is gegeven aan Jezus. En Jezus heeft alles gegeven aan de gemeente, dat zijn wij. En daarom moeten we stoppen met allemaal rare theorieën en theologieën. Ja, broer, we leven in een tussentijd. Hier zit die tussentijd bij jou. Als Jezus zegt, ik heb alle macht, geloof ik hem. Ja, maar we zien het nog niet altijd. Klopt, en dat ligt niet aan hem. En ook niet aan een tussentijd. Het ligt eraan dat wij aan het leren zijn. Wij zijn aan het ontwikkelen. Wij zijn aan het groeien. Alle macht in hemel en op aarde is gegeven aan hem. In Marcus 16 zegt de Bijbel, nadat Jezus dit tot hen gesproken had, ging hij zitten aan de rechterhand van God. Dus jij zit aan de rechterhand van God. Jezus regeert daar, aan de rechterhand van God. Raad eens wie daar nog meer zit. Juist. Efeze 2 vers 6 en Efeze 1 vers 19. Eerst even Efeze 1 vers 19. Kijk, zo klinkt het als je de duivel uitlacht. Efeze 1 vers 19. Daar bidt Paulus dat we gaan zien wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is die gegeven is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem op deed staan uit de doden en aan zijn rechterhand zet in hemelse gewesten. Een klein stukje boven de rest van de overheden en machten en krachten. Nee, ver erboven. Niks komt in de buurt bij de naam van Christus. Helemaal niks. Hij heeft een plek ver boven alle overheid, ver boven alle macht, ver boven alle kracht en heerschappij in iedere naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat zijn wij, de gemeente, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Efeze 2 vers 6, volgende hoofdstuk. En heeft ons met hem opgewekt en in de hemelse gewesten gezet. In Jezus Christus. Jezus zit aan de rechterhand van God en jij zit daar met hem. Jij zit daar met hem. Jij bent in Jezus en Jezus is in jou. Hij zit aan de rechterhand van God, jij zit aan de rechterhand van God. Kijk, wij beseffen niet, sommige mensen zeggen, ja, maar dat kan je niet zeggen. Kan je wel, net gedaan. In ieder geval, wij zijn vanaf het begin af aan gemaakt om te regeren met hem. Genesis 1 vers 26, laten we mensen maken in ons beeld en gelijkenis en laat ze regeren. En hij gaf ze heerschappij over de hele aarde en elk levend wezen. Wij zijn gemaakt om te regeren. Adam gaf het aan Satan. Jezus nam het terug van Satan en gaf het terug aan de gemeente. Je bent vanaf het begin af aan gemaakt om te regeren. We zijn niet gemaakt om vanuit onzekerheid onder het tapijt te kruipen. Nee, broer, we zijn niet waardig. Hij is waardig. Hij heeft de prijs betaald. Stop met het onwaardig denken. Je zit aan de rechterhand van God in Christus. Je zit aan de rechterhand van God in Christus. Je bent gezeten met hem. Je bent gezeten met hem. En dat is de positie van de wedergeboren gedoopte christen. God is de Allerhoogste. Jezus zit naast hem en wij zitten met hem. Daarom zegt Jezus in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom, zegt hij meteen. Ga daarom en maak alle volken tot mijn discipelen. Jezus zegt, ik heb alles teruggenomen, nu gaan jullie. Doop ze in de naam van de Heer Jezus Christus. Weet je, geef ze onderwijs. Maar jullie moeten gaan. Jullie moeten gaan. Maar die macht is je gegeven om te gaan. Een van de meest bekende profetieën. In Jesaja 9 hoef je niet op te zoeken, want je kent hem wel. Er staat, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En dan zegt de Bijbel, en de heerschappij rust op zijn schouder. Waarom op zijn schouders? Jezus is het hoofd, de schouders zijn het lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus, zegt de Bijbel, Kolossenzen 1 vers 18. Wij zijn de schouders. De heerschappij rust op zijn schouders. God gaf de autoriteit aan Christus. En Christus gaf het weer aan de gemeente. Christus gaf het weer aan de gemeente. We kunnen God niet de schuld geven van dingen waarvan God de verantwoordelijkheid bij ons heeft gelegd. Kolossenzen 1 vers 13. Kolossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Uit de macht van de duisternis. Uit de macht van de duivel. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft je eruit getrokken en je bent overgezet in een ander koninkrijk. Duisternis heeft geen macht meer over je. Je bent er helemaal uitgetrokken. Je bent getrokken uit de macht van de duisternis. Duisternis heeft geen macht over jou. De macht van de duivel over je leven is afgebroken. Dus dat is de positie van God. Dat is onze positie. In Christus, aan de rechterhand van God. Maar Jezus heeft het gegeven aan de gemeente. Aan de gemeente. Keer op keer maakt de Bijbel dat duidelijk. Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 12 tot en met 14. Hebreeën 10 vers 12 tot en met 14. Spreekt over Jezus. Maar deze priester, Jezus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij. Wie wacht er? Jezus. Op wie wacht hij? Op ons. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dat zijn wij. Hij heeft zich gezeten aan de rechterhand van God. En wat zegt de Bijbel er dan nog bij? Is het dan klaar? Nee, verder wacht hij. Ja, broer, hij wacht op God. Nee, hij wacht op jou. Mensen zeggen, ik wacht op God. Die zeggen over 30 jaar nog steeds, ik wacht op God. En 30 jaar daarna zeggen nog, ik wacht op God. God wacht op jou. Hij wacht, zegt de Bijbel. Stil maar, wacht maar. Nee, stoppen met wachten. Een verschrikkelijk nummer is dat. Verschrikkelijk. Waar zegt Jezus, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is toch niet het laatste wat hij zei voordat hij naar de hemel ging? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Hij zei, nee, ik heb gegeven alle macht. Ga, maak mensen onder de discipelen. Ga, ga, ga, zei hij. Niet stil maar, wacht maar. Ik in mijn kleine hoekje. Hij zegt, heel de wereld ga je winnen. Ik in mijn klein hoekje. En jij. Verzonnen door de duivel. Om de kerk klein te houden. Ja, dat is niet geïnspireerd door de Heilige Geest hoor. Want het gaat recht tegen het woord in. Sommige dingen die we zingen, ook in opwekkingsbundels, zijn niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik sta voor u zondig en onrein. Hou je bek. Als hij zegt dat jij vergeven, geheiligd en gerechtvaardigd bent. Amen. Al mijn zonden. Al mijn zorgen. Wat heb je gedaan afgelopen week? Al je zorgen. Jij zegt, maak je geen zorgen. Ja, niet alles is geïnspireerd door de Heilige Geest, hoor. Wat we zingen. Zondig en onrein, al mijn zonden. Ik in mijn kleine hoekje. Tjongejonge, ik gebroken met al mijn pijn. Hij heeft je genezen. Je bent heel gemaakt. Met al mijn pijn. De vreugde van de Heer is je kracht. Amen. Halleluja.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljozefzoon.com. Ik zie je daar.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En het is alweer donderdag, de vierde werkdag of schooldag of thuisdag van de week. Misschien heb je vakantie, misschien ben je iets anders aan het doen. Gods zegen, Gods rijke zegen. En ik geloof dat je gezegend bent met dagelijks brood van deze week. En ik wil je ook aanmoedigen om dit te delen. Deel het met je vrienden als je gezegend bent. Deel het op je social media, zodat anderen ook gezegend kunnen zijn van onze afleveringen. Dus deel het en laat het tot een zegen zijn, ook voor anderen. Amen, amen, amen. Nou, we zijn bezig met de geestelijke wereld en ik ben wat langzamer aan het praten dan dat je van mij gewend bent, omdat ik wil gewoon dit goed uitleggen. Omdat het is belangrijk om bewust te zijn dat wij leven in een fysieke wereld, maar er is een wereld dat nog reëler is dan de fysieke wereld. En als je een kind van God bent, jij leeft in een geestelijke wereld. Of je het moet geloven of niet, of je het voelt of niet, jij bent uit de geest van God geboren. En je moet meer geestbewust zijn. Eigenlijk, wat doet vasten met ons eigenlijk? Vasten helpt ons om meer geestbewust te zijn dan fysiek. Want vasten, met vasten, wat doe je? Je uithongert je lichaam. Je lichaam ben je aan het uithongeren, zodat je niet zo arts gefocust bent, maar dat je meer bezig bent innerlijk. De innermens, noem ik het, de innerlijke mens, is belangrijker dan de buitenlijke mens. Nou, beide zijn belangrijk, oké? Want zonder het lichaam kan je niet leven in deze fysieke wereld. Maar je innerlijke mens is wie je bent tot in de eeuwigheid. Ons lichaam zullen afsterven en we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Een verheerlijkte lichaam. En dus dat innerlijke mens is heel belangrijk om dat mee te voeden en ook te onderhouden. Weet je, vaak weten we hoe we onze lichaam moeten onderhouden. We weten, we moeten douchen, we moeten deodorant, we moeten tanden poetsen. We moeten hier en daar naar de spa. Even mensen die van spa houden. Hier en daar massage ontvangen. We weten heel goed hoe we voor onze aardse lichaam moeten zorgen. Maar soms zijn we niet bewust dat we hebben evenveel en zelfs nog meer zorg nodig voor onze geestelijke lichaam, onze innerlijke mens, onze geestpersoon. Dat is eigenlijk wie we echt zijn. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. En ik heb de voorbeeld gegeven van Elisa en zijn dienstknecht, en ook de voorbeelden van Jezus op de berg. En gisteren keken we ook naar Lazarus, de arme Lazarus en de rijke man, hoe hij in de hel was beland. En hij vroeg om iemand te sturen naar zijn huis om te vertellen aan zijn broers dat ze moeten geloven, zodat ze niet zullen komen op de plaats waar hij is. Nou, laten we verder kijken naar de geestelijke wereld, de bewustzijn van de geestelijke wereld in het leven van Jezus. Jezus dreef veel demonen uit. Nou, demonen zijn eigenlijk een van de bewijzen dat er is een onzichtbare wereld die wij niet zien. Maar er zijn wel persoonlijkheden in dat wereld die eigenlijk de fysieke mensen willen beheersen. Dat zijn demonen. Nou, waar komen demonen vandaan? Dat is een hele andere les weer. Er zijn verschillende school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eerste school of thoughts over waar demonen vandaan komen is dat sommige mensen zeggen dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommige mensen zeggen. Dat is een school of thoughts. Nou, ik ga je eerst een school of thoughts geven en dan ga ik vertellen waar, in welke school of thought ik meer geloof volgens de Bijbel. Oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommigen zeggen. De andere school of thought is dat, weet je nog in Genesis 6, toen engelen mensen werden en ze gingen slapen met vrouwen, aardse vrouwen, gewoon mensen, vrouwen hier op de aarde. Laten we samen even lezen. Genesis 6. Ik wil hem toch wel even lezen. De Nephilims. Daar wordt hier en daar wordt over gezegd. Maar ik geloof dat er veel geheimen nog zitten in de Nephilims die wij niet weten en die wij nog niet hebben ontdekt. En het gebeurde dat toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus Gods zonen, jouw werden bedoeld met engelen, een bepaalde groep engelen. Niet alle engelen kunnen van staat veranderen. Nogmaals, niet alle engelen kunnen van staat, van gedante veranderen. Oké? Er is een specifieke, zijn specifieke groepen engelen die dat kunnen. En deze groep engelen zijn erbij. Oké, hij zijn Gods zonen. Dus dit is ook dezelfde engelen die wij zagen in het boek van Job. Als je in het boek van Job kijkt, dan spreekt hij ook over, de zonen Gods die bij God kwamen om voor God te staan. Als je in het boek van Job kijkt, Job vanaf vers 1, Job hoofdstuk 1 vanaf vers 6, het zegt, en het gebeurde op een dag dat toen de zonen van God kwamen om hun opwachten te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. We zien dus dat Gods zonen praten over engelen. Oké, want Satan was ook een engel. Hij zegt dat op een dag toen de zonen van God kwamen op een opwachting voor de Heer te maken. En als je dat verder leest in Job, dan zie je, hij komt twee keer terug. Dat zonen God. Job 2 van vers 1, hij zegt, opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Nou, ik geloof dat deze groep engelen genaamd zonen Gods, dit is een groep engel die van gedachten kunnen veranderen. En dit is een groep engelen die eigenlijk niet gemaakt waren om in de hemel te blijven. Man, dan ben ik te veel aan het zeggen. Want ik moet dan, als ik dit zeg, moet ik eigenlijk naar de leer over engelen gaan. Maar dat kan ik nu niet doen, want ik ben bezig met even met de geestelijke wereld. Want er is een hele leer over engelen, oké? Ik geloof dat dus deze groep engelen die Gods zonen genoemd worden of werden, ze zijn niet gemaakt voor de hemel. Ze zijn gemaakt voor de aarde. En dan zegt de Bijbel, ze komen hun opwachting maken. Ze komen wat? Hun opwachting maken. En als je leest eigenlijk, dat God zei tegen Satan van, Satan, wat doe je hier? Waar ben je geweest? Toen zei hij, ik ben heen en weer gegaan door de hele aarde om te kijken. Kan je dat even lezen in het boek van Job. Dus we zien dus dat groep engelen genaamd zonen Gods, ze konden van gedaante veranderen, waardoor ze met menselijke vrouwen voor zichzelf konden uitkiezen. Als je leest in Job 1 vers 7, zegt, toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Dit waren engelen die gemaakt werden om op de aarde te zijn. Ze werden nooit gemaakt om in de hemel te blijven. Nou, als je leest in het boek van Genesis, die zag dat toen Jacob de ontmoeting had met God. Toen hij Bethel zag. De Bijbel zegt dat hij zag engelen omhoog stijgen en naar beneden komen. Het staat in het boek van Genesis 28. Genesis 28 zegt iets over Jacob. Genesis 28 vanaf vers 10. Het zegt, Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergaan. Hij nam een van de stenen van de plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op de plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen dan langs omhoog en omlaag. Jacob viel in slaap. Oké, en in zijn slaap kreeg hij een visioen. En in dat visioen zag hij een ladder van beneden naar boven. Nou, hij zag de engelen klimmen omhoog en omlaag. Dat is een specifieke benaming. Omhoog en omlaag. Niet omlaag en omhoog. Dus met andere woorden, deze groep engelen zijn gemaakt voor de aarde. En soms gaan ze omhoog. Als ze een opwachting voor God moeten maken. Ze zijn eigenlijk net als de wachters. Er is een bepaalde groep engelen die worden genoemd de wachters. Het zijn engelen die gewoon wachten en ze zijn gewoon aan het waken. Eigenlijk de wakers, de wachters. Ze zijn wakers, ze zijn alles aan het opschrijven wat gebeurt op de aarde. Weet je, ik geloof elke mens heeft een engel en het kan meer worden. Nou, hij zag de engelen van de Heere omhoog en omlaag gaan. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Dus laat ons zien dat er zijn nog steeds engelen die precies gemaakt zijn voor de aarde. Nou, laten we teruggaan naar Genesis 6. Want ik praat over van de drie school of thoughts over demonen. Waar demonen vandaan komen. Want demonen laten ons zien dat er is een onzichtbare wereld. En in dat wereld wonen de persoonlijkheden. En wonen de persoonlijkheden die sommige van hun willen graag in de zichtbare wereld zijn. Ze willen invloed hebben in het zichtbare wereld. En dan, daar krijgen wij demonen bezeten van. Demonen, of mensen die demonen kunnen beïnvloeden. Omdat de demonen willen graag hun macht ook uitoefenen in het fysieke wereld. Laten we lezen eigenlijk Genesis 6. Hij zegt dat toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig, vers 3, voor eeuwig met de mens twisten. Omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In de dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mens waren gekomen en de kinderen van hun baarden. Die zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Dat woord reuzen zijn nephilims. Nou, waarom ben ik hier naartoe gegaan? We zijn aan het kijken naar de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eentje zei dat demonen zijn gevallen engelen. Okay? De twee zegt dat demonen zijn de nephilims. Dus deze half mens, half geestelijke wezens. Dus met andere woorden, zoals de Griekse mythologieën. Thor en al deze dingen. En dat zij, toen ze stierven, hun geest werden demonen. Dat is wat sommigen zeggen, dat is school of thoughts. En de laatste school of thoughts is dat demonen zijn als de civilisatie van de mensen die op de aarde woonden voordat God Adam had gemaakt. Nou, die moet ik even uitleggen, oké? De laatste school of thought is dat demonen zijn de geesten van de beschaving eigenlijk, civilisatie, beschaving van de mensen, van de wezens is het betere woord. Van de wezens die op de aarde had geleefd voordat God de mens had gemaakt. De wezens, niet de mens, oké? Want Adam was de eerste mens, Adam en Eva waren de eerste mens in de beeld van God die God had gemaakt. Maar er zijn mensen die geloven dat er was een andere soort wezens die op de aarde voordat de mens werd geschapen. Hoe komen ze erbij? Nou, ik vertel alleen school of thoughts, oké? Ik zeg niet dat ik daarin geloof, maar de school of thoughts. Hoe komen ze erbij? Ze zeiden dat als je kijkt naar de schepping in Genesis 1, dan zie je niet wanneer God de water had geschapen. Of wanneer God de rotsen had geschapen. En niks wat God maakt is woest en leeg. En toch, de Bijbel zegt, en de aarde nu was woest en leeg. En ze geloven in de gap theory. In Engels is de gap theory. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Nou, ik weet dat ik veel dingen zeg vandaag, oké? En dit zijn belangrijke dingen en zijn soms mysteries. Deze mensen geloven in de gap theory tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want het zegt in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Vers 2 zegt hij, en de aarde nu was woest en leeg. Nou, de Hebreeuwse Bijbel zegt, de aarde nu werd woest en leeg. Nou, ze zeggen dat God bouwt nooit iets, God maakt nooit iets wat woest en leeg is. En dat kan je eigenlijk vinden in het boek van Jesaja. Dat God heeft de wereld niet geschapen te hoe en behoe. Hij heeft de aarde niet geschapen woest en leeg. En ze zeggen dus van, hey, er is iets gebeurd dat God de aarde schiep eerst. En toen Satan naar beneden werd neergeworpen, dat de aarde was woest en leeg en duisternis. Want Satan is de macht van de duisternis. Ik kon er dieper op ingaan, maar daar wil ik het bij houden vandaag. Dit zijn de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. Nou, ik neig meer naar nummer 2. Dat is, demonen zijn de geesten van de reuzen. Waarom? De Bijbel noemt ze onreine geesten. Dat woord onrein is het woord letterlijk gemixt. Gemixt. Het is een mixture. Het is niet één pure iets, maar gemixt. Akatatos is een Grieks woord. Een mixture of spirits. Oké? Nou, dat komt vanuit de engelen die hun plaats hadden veranderd. Dus ze waren engel, maar ze waren van gedaante veranderd in een mens. Maar hun geest is gewoon, ze zijn een gevallen engelgeest, als je zo mag zeggen, oké? En dan, de menselijke geest is totaal anders. Dat mixt met de vrouw, de reuzen. De reuzen hadden mixed spirit. Onreine geest. Dat is waar ik meer naartoe neig om te geloven. Dat is waar demonen vandaan komt. Nou, mijn tijd is eigenlijk bijna om vandaag. Oké, ik weet dat je het heel interessant hebt gevonden vandaag. Stel voor je luistert via God Radio. Dan moet je gewoon terugluisteren via onze Spotify. Of via onze YouTube kanaal. In de naam van Jezus. Nou, voor nu geloof ik dat je gezegend bent en morgen gaan we je dorp in over de realiteit van de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: David schrijft in Psalm 3, vers 8 over zijn vijanden dit. U, God, hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Op de tweede dag van onze safari stonden we vroeg op om opnieuw in de safariwagen op zoek te gaan naar wildlife in het natuurreservaat. Om 6:30 in de ochtend ging ik op weg naar de receptie om iets te vragen. Halverwege verstijfde ik door het angstaanjagende gebrul van een leeuw buiten de lodge. Ik ging ervan uit dat ik in de lodge veilig was, maar merkte toch hoe het gebrul van die briesende leeuw mij in de vroege morgen intimideerde en verlamde. Gisteren hoorden we Petrus zeggen dat we nuchter en waakzaam moeten zijn, omdat onze tegenpartij de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5 vers 8. Deze woorden van de apostel moeten we niet verkeerd begrijpen. Jezus heeft ons immers macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand, met de belofte dat de vijand ons geen enkel kwaad kan doen. Dat kan je nalezen in Lucas 10, vers 19. Aan het kruis heeft Jezus de duivel een beslissende nederlaag toegebracht. Paulus schrijft dat Jezus alle heerschappijen en machten van de boze ontwapend, openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd heeft. Colossenzen 2 vers 15. Toen Jezus opstond uit het graf, heeft hij de duivel als het ware op zijn kaak geslagen en de tanden van de goddeloze stuk gebroken. Nu jij weet wie je bent in Christus, weet je ook dat de duivel een kunstgebit heeft, zeg ik vaak grappend. In Christus kan hij jou geen kwaad doen. Oh ja, de brullende leeuw kan je nog steeds intimideren. Hij kan je angst aanjagen om je te verlammen. Op zo'n moment is het belangrijk dat je beseft en belijdt wie je bent in Christus. Voor niet-christenen blijft hij een leeuw die hen kan verslinden. Maar jij? In Christus mag jij leren zegen vieren. Vieren dat Jezus de zegen over de vijand heeft behaald. Wie je bent in Christus, dat is je kracht.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Lweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust en het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Weza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij...

0: kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5 vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest. Luister, Heer, wie nu zegt, Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart, vervul me met uw heilige geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, ik ben Kees Florissen. En vandaag hebben we het uit het laatste deel uit de serie Jezus, onze redder, maar ook onze rechter. Met als onderwerp overwin het kwade door het goede.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Laten we het maar eens hebben over het ontwikkelen van een positieve houding. Romeinen 12 vers 21 zegt: word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus, we hebben twee opties. En dan ook niet meer dan twee. We kunnen overwinnen of we kunnen overwinnen worden. Er zit niets tussenin. En als we geconfronteerd worden door het kwaad, dan is er maar één ding sterk genoeg om het kwade te overwinnen. En dat is het goede. We kunnen geen negatieve houding meer aannemen. We kunnen niet gewoon zeggen, nou, dat is niet mijn probleem. We moeten actief, in actie, in de praktijk brengen. Het Hebreeuwse woord voor goed is tof. Tob. En betekent een totale afwezigheid van elke vorm van kwaad. Net als het Griekse agathos. Romeinen 8, vers 35 verder zegt: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals het geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Dat klinkt behoorlijk negatief, vindt u niet? Sommige mensen hebben bezwaar tegen negatief onderwijs. Ze zeggen, wees positief. Maar het negatieve is ook waar. Mensen die valse aandelen verkopen in de aandelenmarkt zijn zeer positief, maar ook bijzonder oneerlijk. Als christenen moeten we ook het negatieve onder ogen zien. We kunnen onze ogen niet sluiten, ons hoofd afwenden als we het zien. Er komen problemen aan. En ik geloof dat er nog veel meer problemen in het verschiet liggen dan de meeste van ons op dit moment kunnen omvatten. Maar dat betekent niet dat we pessimistisch moeten zijn. Wat is Paulus' commentaar in Romeinen 8? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Wat is dit alles? Oh ja, die lijst: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naakt, gevaar, het zwaard. En dan zegt Paulus: in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars. Ik heb de Heer ooit eens gevraagd wat het is om meer dan overwinnaar te zijn. En ik had het idee dat hij me dit antwoord gaf. Meer dan overwinnaar zijn betekent dat je in de problemen komt, het overwint en eruit komt met meer dan je had toen je erin ging. Je hebt dan buit gemaakt. Ik lees nog twee Bijbelteksten. De eerste is uit 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 4. Lieve kinderen, dat is aan ons gericht. U bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Eigenlijk is het ongelooflijk stom van de duivel om ooit te denken dat hij God aan kan. Ik bedoel, we kunnen die domheid bijna niet bevatten. De God die heel het universum heeft geschapen en het perfect onderhoudt en een of ander wezen dat zelf geschapen is, daagt deze schepper uit. Maar hij die in ons is, is groter dan hij die in deze wereld is. Ik wil graag dat je me dat nazegt. Ik denk dat jullie dat nodig hebben. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik luister even. Mooi. Openbaringen 21 vers 7 zegt het volgende. Wie overwint, zal alles beërven. Niet bederven, maar beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Ik heb het Nieuwe Testament doorzocht. Ik kan er geen enkele belofte vinden, behalve voor degene die overwinnen. En je hebt maar twee opties. Of overwinnen, of overwonnen worden. Dus wij allemaal, ieder van ons, moet een beslissing nemen. Ik kan overwinnen. Groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Maar ik moet een beslissing nemen. Ik kan aan de voorwaarden voldoen. Laten we daarom besluiten met dit gebed. Heer Jezus, het spijt me dat ik zo vaak mijn rug naar u toekeerde en mijn eigen weg ging. Nu heb ik berouw, ik keer terug naar u. Ik geef me aan u over en ik vraag u om uw weg te gaan in mijn leven. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u wilt dat ik ben. Laten we deze zin herhalen. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u wilt dat ik ben. In de naam van Jezus. Amen.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt. Want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb. Dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.
4: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid.
13: ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
14: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
15: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
16: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er

0: richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom. Maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
0: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
0: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
0: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the stone. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
9: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
8: Herstelteam.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Vanaf dit weekend op God Radio.
11: The name of Jesus Christ.
8: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
11: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
8: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Vanaf dit weekend op God Radio.
9: The name of Jesus Christ.
7: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
9: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
7: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam.
2: Herstelteam.nl.
4: God Radio staat aan.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Je hoorde Caleb en John finished zojuist op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland met daarvoor Grace Max en hun nieuwe single Silence. Grace Max zeg je, wie zijn dat nou weer? Ja, die zijn ook niet heel erg bekend. Maar ja, wat niet is, dat kan nog komen natuurlijk. Hè? En daarom draaien we het ook op de radio. En misschien zijn er wel heel veel mensen die dat plaatje heel erg leuk vinden. En ja, als je dat dan even op gaat zoeken, dan krijgt dat streams en zo. Hè? Ja, en dan kan het zomaar bekender worden, of niet. Ja, we gaan het meemaken. Caleb en John was trouwens ook een plaatje die nog niet super oud is. Maar al wel heel lekker scoort online. De nodige views en streams heeft. Dus ja, dat gaat alleen maar verder reizen natuurlijk. Prachtig plaatje ook. Aan het begin allemaal van de nieuwe vrijdagmiddag. Nee, de vrijdagmiddag. De weekendshow. Ik moet echt wennen. Ja, het was eerst vrijdagmiddagshow. Maar het is nu weekendshow geworden. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat we zowel op de vrijdagmiddag als op de zaterdagmiddag uitzenden. Anyways, de weekend. Show. Dat is hem dus. Hey, ik heb weer een heleboel nieuwe platen voor je opgezocht en uitgezocht. En ja, in zo'n hele grote bak gedaan. Hè? Zo loodjes getrokken en zo. Nee, zoveel zijn er nou ook weer niet. Maar ik heb wel heerlijke muziek voor je klaarstaan hoor.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

het is echt ongelooflijk hoe snel die weken gaan tegenwoordig. Ja, dat zal misschien ook wel iets met de leeftijd te maken hebben. Maar in mijn beleving was het nog maar vorige week vrijdag. Maar het is alweer vrijdag. Maar dat betekent dus ook dat het alweer weekend is dadelijk. Ja, lekker toch? Zeg, achtereenvolgens hoorde je Doe, haar nieuwe single Know Your Name. En natuurlijk gevolgd door die prachtige plaat van Apollo Limited, The Future is Calling. Ja, zometeen heb ik een hit voor je. Ja, die staat ook in de reguliere hitlijsten. Justin Bieber, Everything Hallelujah, gaat er zometeen aankomen. Nu eerst gaan we even een jaartje of 10 terug met deze van Peter Furler. Wie? Ja, dat was ooit de leadzinger van de Newsboys. Ja, de beste leadzinger trouwens ook van de Newsboys. Als je het mij vraagt, dat vraag je niet, maar je krijgt mijn ongezouten mening er gratis bij. Reach, je hoort hem nu.

hoorde je opeens Justin Bieber op God Radio. Ja, Justin Bieber is natuurlijk al veel langer met geloof bezig. En ja, je ziet hem toch wel kleine stapjes in die richting maken. Hè? Ook muzikaal gezien. Dus dat is eigenlijk best leuk om waar te nemen, als ik eerlijk ben. Peter Furler daarvoor met Reach. En dat alles op God Radio in de Weekend Show. Van harte welkom. We zijn natuurlijk onderweg naar die klok van 5 uur. Het duurt nog eventjes. Maar ik ga je natuurlijk helpen om door dat laatste stukje van je werkweek heen te komen. Ja, en daarvoor heb ik heel veel lekkere muziek uitgekozen. Waaronder een plaat van Cutlass. Ja, dat is ook alweer een... Een jaartje of 20 geleden. Zo. Ja, als je het snel zegt, valt het wel mee. It's Like Me, dat gaat er zo meteen aankomen. Maar ik heb er ook eentje uit onze tipmap. En dat is een plaat die ongeveer een weekje oud is. Nou, dan is het toch weer een beetje een balans. But the word says...

Bitch Like Me, hoor de Colors. We gingen 20 jaar terug in de tijd maar liefst. Ja, voor de mensen die denken van, oh, dat was een leuk plaatje. Dat was pas geleden uitgekomen, toch? Nee, 20 jaar terug, geleden. Ja, 20 jaar terug of geleden. Ja, probeer het allebei tegelijk te zeggen. Je hoort het. Ja. Het is vrijdagmiddag, tijd voor weekend. Daarvoor Caleb en Kelsey, But The Word Says. Ja, en in de afgelopen week hebben we natuurlijk weer van alles voorbij zien komen. Maar een van de meest opmerkelijke dingen vond ik toch wel persoonlijk de verklaring die door de Raad van Kerken is uitgebracht. Wat een vreselijk sturend document was dat. Ja, nou, mocht je dat nog niet hebben meegekregen, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Nu eerst Light of Ages, The Lord's My Shepherd.

Know. Allison Aid hoorde je op God Radio, het geluid van Hoop voor Nederland. I Don't Know, of terwijl IDK. Daarvoor Light of Ages and the Lord's My Shepherd. Ja, ik zei het een paar minuten terug al, dat ik toch wel een van de meest opmerkelijke dingen van de afgelopen week vond. De verklaring die de Raad van Kerken heeft uitgebracht. Nou ja, in gewone taal zegt het ongeveer dit. De kerken maken zich zorgen over de groei van radicaal rechts gedachtegoed. Ook binnen kerkelijke kring. En volgens de raad botst dat gedachtegoed met de kern van het christelijk geloof. Nou, dat is op zich ook wel zo. Omdat het kan leiden tot uitsluiting, verharding, racisme, nationalisme en minachting voor kwetsbare mensen. De raad ziet dit niet alleen als een maatschappelijk probleem, maar ook als een geestelijk probleem. Het christelijk geloof mag niet worden misbruikt om haat, angst of machtsdenken te rechtvaardigen. Tegelijk zegt de raad, we moeten mensen die hiervoor gevoelig zijn niet meteen afschrijven. Kerken moeten juist het gesprek aangaan, goed onderwijs geven over wat het betekent om Jezus te volgen en mensen helpen onderscheiden wat wel en niet bij het evangelie past. Maar er moeten ook grenzen zijn. Als iemand hardnekkig racistisch blijft spreken of geweld steunt, dan mag de kerk daar niet stil over blijven. Kort gezegd, de raad roept kerken op om duidelijk afstand te nemen van radicaal rechts gedachtegoed, maar tegelijk pastorale ruimte te houden voor een gesprek, correctie en discipelschap. En als je dat heel snel zo voorleest, dan denk je, dat is eigenlijk best wel een goed punt. Maar als je iets dieper gaat kijken naar wat er nou daadwerkelijk nog meer in dat document staat en de manier waarop het is opgeschreven, dan kom je tot een hele andere conclusie. Daar ga ik je zo meteen iets meer over vertellen.

Heat op God Radio met Hard Love. En dat deden ze samen met Andra Day. Daarvoor Elisa Figuera, als ik dat goed uitspreek, Here in the Moment. En daar weer voor vertelde ik je een verhaal. Vertelde ik je over een statement dat door de Raad van Kerken in Nederland is uitgebracht. Een statement dat eigenlijk toch wel gewoon heel erg uitspreekt tegen racisme en tegen... Ik zoek hem even terug hoor. En tegen uitsluiting, tegen verharding, tegen racisme, tegen nationalisme en tegen minachting voor kwetsbare mensen. Nou, en op zich, als je dat zo hoort, dan denk je van er is geen spel tussen te krijgen. Dan moeten we als kerk gewoon stelling tegennemen. Alleen wat de raad hier heeft gedaan, Laat ik het zo even verwoorden. Mijn grootste bezwaar tegen deze verklaring is niet dat de kerk zich uitspreekt tegen haat, racisme of onrecht. Natuurlijk moet de kerk dat doen, daar mag natuurlijk geen misverstand over bestaan. Maar er gebeurt hier iets anders. Hier wordt een politiek frame over de kerk gelegd. En vervolgens wordt dat frame bijna geestelijk gemaakt. Het probleem is dat de Raad van Kerken doet alsof het gevaar vooral van één politieke kant komt. Maar de Bijbel leert ons iets veel fundamentelers. Het probleem van de mens is zonde. Niet rechts, niet links, niet conservatief, niet progressief. Zonde. En zonde komt in alle politieke stromingen voor. Trots, haat, leugen, rebellie, machtsmisbruik, manipulatie en afgoderij zitten niet netjes in één hoek van het politiek spectrum. Wat mij stoort is dat de kerk hier het risico loopt om mensen niet meer te toetsen aan Gods woord, maar aan een politiek moreel etiket. En zodra de kerk dat gaat doen, wordt zij dus geen profetische stem meer boven de partijen, maar een verlengstuk van een ideologische agenda. En dan gaat de kerk dus niet meer zeggen, bekeer u tot Christus, maar denk politiek zoals wij vinden dat u moet denken. En daar raakt dit aan iets heel wezenlijks. De kerk wordt niet geleid door politieke analyse, maar door Gods woord en door de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Niet een commissie, niet een rapport, niet een kerkelijk beleidsstuk. Zodra de kerk het geweten van mensen probeert te controleren, schuift zij op een gevaarlijke manier van geestelijke leiding naar geestelijke beheersing. Controle... Luister goed wat ik je vertel. Controle is de tegenpool van vertrouwen. Waar de Heilige Geest werkt, ontstaat overtuiging van binnenuit. Waar controle regeert, ontstaat druk van buitenaf. En dat is een wereld van verschil. De kerk moet mensen niet politiek conditioneren, maar geestelijk vormen. Niet manipuleren, maar toerusten. Niet het geweten overnemen, maar mensen leren wandelen in met Christus, geleid door de Heilige Geest en geworteld in het woord van God. Politieke dwaling los je niet op met kerkelijke gewetensturing. Je lost het op door bekering, waarheid, onderwijs, gebed en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. De kerk moet zonde benoemen, ja. Maar zij moet dat aan alle kanten doen, zonder politieke oogkleppen. Mijn bezwaar is dus simpel. De raad zegt terecht dat haat en uitsluiting niet bij Christus horen, maar gebruikt vervolgens een benadering die zelf verdacht veel lijkt op politieke sturing van het geweten. En daar moet de kerk ver vandaan blijven. De kerk is niet geroepen om links of rechts te disciplineren. De kerk is geroepen om Christus te verkondigen, zonder te ontmaskeren, mensen toe te vertrouwen aan de leiding van de Heilige Geest en hen terug te brengen onder het gezag van Gods woord. En dat, lieve mensen, wilde ik toch

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Wederom een hele goede middag. Van harte welkom terug bij het tweede deel van de weekendshow. Ik blijf iedere keer bijna zeggen de vrijdagmiddagshow. Ja, die is toch echt ter ziele. Die hebben we persoonlijk de nek omgedraaid. Want ja, het moest de weekendshow worden. En ja, dat is het dus nu. Ja, welkom terug. Dus we begonnen dit uur met John Keith en The New Me. Gevolgd door de redelijk nieuwe single van Mercy Me en Make It Well. Ja, goh, ik heb in de vorige uur heb ik toch eventjes... ik kon het toch even niet laten om toch iets te zeggen over het hele gebeuren rond die verklaring van de Raad van Kerken. Want ja, ik heb ooit van Derek Prins geleerd. Hè, vanuit al die boeken die hij heeft geschreven, al het onderwijs wat hij heeft gemaakt over het onderwerp toverij. Op een bepaald punt zei hij, als je het eenmaal hebt geleerd te herkennen, zie je het overal en kun je je ogen er niet meer voor sluiten. En dat is ook precies wat ik in dat document herkende. En dat vind ik, ja, nou, dat was best wel, ja, ik moest daar toch even iets van zeggen, lieve mensen. Sorry als ik je even in de mineurstemming heb gebracht, maar ja, soms moet het er even uit, hè, ja. Ik bedoel, zoals Derek Prins het ook ooit zei, negativiteit is soms ook realiteit. We hoeven niet te doen alsof het er niet is, zeg maar. Goed, Cochrane & Company gaat er zo meteen aankomen. Running Home. Nu eerst heb ik een nieuw plaatje voor je. En die is afkomstig van Homecoming. I Miss You. Running.

Cochrane & Company, hoorde je zojuist Running Home in de weekendshow op vrijdagmiddag. Nogmaals van harte welkom in, nog niet in jouw weekend, maar in jouw bijna weekend. Laten we het zomaar even noemen. Ja, ik moet wel zeggen, dat onderwerp over die Raad van Kerken beschijnt toch wel redelijk te leven. Onder de luisteraars ook. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Bijzonder. Dit is ook wel een klein beetje te verwachten natuurlijk. Ik zit daar toch ook weer een beetje over te brainstormen, hè, al een hele week. En ik denk, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat proberen ze nou eigenlijk te bereiken? Dat mensen liefdevol met elkaar omgaan. En dat dan op commando, zeg maar. In plaats van dan dat de Heilige Geest het werk doet. Dat is toch een beetje vreemd, vind ik. Ja. He, dus als je een bewijs wilt zien, zeg maar, van een kerk die de Heilige Geest geen ruimte meer geeft. Nou, zie die verklaring, zeg maar. Ja, ik vind persoonlijk het gevaarlijk om mensen met zorgen mondo te maken. Omdat zorgen dus niet verdwijnen wanneer je ze verbiedt. Nee, want wanneer je dat gaat doen, gaan ze gewoon ondergronds. Mensen voelen zich niet meer gehoord, verliezen vertrouwen en zoeken uiteindelijk plekken waar hun zorgen wel serieus worden genomen. En dan komen ze dus juist uit bij die extreme stemmen. En moet je dat willen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Een volwassen kerk moet niet bang zijn voor lastige vragen. Als mensen zorgen hebben over cultuur, migratie, veiligheid, overheid, media of morele verwarring, ja, dan moet je die zorgen dus niet meteen wegzetten als verdacht, dom of gevaarlijk. Je moet ze toetsen. Aan feiten, aan rechtvaardigheid, aan naastenliefde, maar bovenal aan Gods woord. En wie zorgen monddood maakt, kiest uiteindelijk voor controle in plaats van vertrouwen. Maar controle geneest geen angst. En de Heilige Geest werkt niet door intimidatie, maar door overtuiging, waarheid en licht. En daarom moet de kerk ruimte geven voor een eerlijk gesprek, zonder haat goed te praten, maar ook zonder mensen bij voorbaat in een politiek verdachtebankje te zetten. Alleen dan kan er namelijk echte correctie, bekering en geestelijke groei plaatsvinden. Ja, je moet mensen niet meteen in een hoekje zetten en zeggen van, ja, nee, jouw zorgen mogen niet zijn. Dat is toch, ja, blijft toch een beetje vreemd. Unspoken, ja, dat is dan de bandnaam van deze plaat. Reason. This

McDonald's en Ain't No Way. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. Met daarvoor Unspoken en Reason. Ja, we praten in deze uitzending over een onderwerp wat schijnbaar toch bij toch wel wat mensen leeft. Namelijk de verklaring die is uitgegeven door de Raad van Kerken. Er is een groep die staat er helemaal achter. En er is een groep die vindt het eigenlijk gewoon verdacht. Laten we het zo maar noemen. Verdacht omdat het zo verschrikkelijk stuurt en zo verschrikkelijk breed geschreven is, dat het eigenlijk niet alleen meer de schijn heeft dat het gewoon richting links centrum politiek praat en alles wat daarvan afwijkt, zeg maar, afkeurt en in een soort van hoek neerzet, zeg maar. En wat mij in dit hele debat stoort, is dat oprechte zorgen van gewone mensen veel te snel verdacht worden gemaakt. Alsof elke zorg over asielopvang, veiligheid, cultuur of grenzen meteen voortkomt uit haat of radicaal gedachtegoed. Want dat is niet eerlijk. En het is ook niet verstandig. Want veel zorgen zijn wel degelijk terecht. Er zijn plekken waar de situatie rond opvang ernstig onder druk staat. Waar omwonenden overlast ervaren. Waar medewerkers overlast ervaren en overbelast raken eigenlijk. Waar politie steeds opnieuw moet ingrijpen. Waar incidenten niet eenmalig zijn, maar terugkeren. En als mensen dat benoemen, dan zijn ze niet automatisch hard, racistisch of liefdeloos. Dan zeggen ze iets wat gehoord moet worden. En de kerk moet dus niet beginnen met het wegzetten van mensen, maar met luisteren. En luisteren betekent niet dat je alles goed praat. Het betekent dat je mensen serieus neemt. Daarna toets je aan feiten, aan recht, aan naastenliefde en dus aan het woord van God. En dat boven alles natuurlijk. Maar wie zorgen bij voorbaat verdacht maakt, doet mensen dus juist verder weg. En dan moet je dus niet verbaasd staan als dan het vertrouwen begint te verdwijnen. Want dat is dan eigenlijk een vrij logische conclusie. Jordan Sincere, dat is de volgende. Wild Love.

een plaatje uit de grauwe oude map. En zo mogen we het inmiddels best wel noemen. Michael W. Smith hoorde je. We Can't Wait Any Longer. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love.

Ja, we spreken dit uur over de verklaring die door de Raad van Kerken is uitgegeven. En waarin ze een heel breed betoog hebben gehouden tegen haat, racisme, uitsluiting enzovoort. Maar tegelijkertijd ook de nodige oproepen tot de nodige controle, manipulatie en intimidatie. Ook al zeggen ze het niet met die woorden, het komt er uiteindelijk wel op neer. Want ja, waar controle is, is geen vertrouwen. Dat is dan de logische conclusie, zeg maar. Ik deel de zorg dat de haat in Nederland toeneemt. Dat wil ik even voorop stellen. Dat moeten we ook niet bagatelliseren. De toon verhardt. En mensen spreken sneller in groepen, etiketten en vijandsbeelden. Asielzoekers worden dan niet meer gezien als mensen, maar als een probleemgroep. En dat is geestelijk gevaarlijk, maatschappelijk gevaarlijk en moreel verkeerd. Dus laten we dat even vooropstellen. Maar ik geloof niet dat die haat vooral toeneemt omdat gewone burgers ineens massaal ideologisch radicaal worden. Dat is te makkelijk. De haat groeit vooral waar vertrouwen instort. Waar mensen het gevoel krijgen dat de overheid hen niet beschermt. Waar overlast niet zichtbaar wordt aangepakt. Waar grenzen ontbreken, waar slachtoffers zich niet gehoord voelen en waar daders geen consequenties lijken te ervaren. Dan verschuift die boosheid. Eerst is iemand boos op de concrete daders, daarna op het systeem. En als uiteindelijk dat ook niet werkt, dan worden ze dus boos op een hele groep. En daar zit het gevaar. Niet in het benoemen van problemen, maar in het jarenlang niet oplossen ervan. Als recht en orde ontbreken, gaan mensen zelf versimpelen. En versimpeling is vaak de voorloper van verharding.

Colton Dixon in de Weekend Show op Galt Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. En zoals ik al eerder zei, we hadden het dit uur vooral over de verklaring die door de Raad van Kerk is uitgegeven. Nou, daar ga ik nog één ding over zeggen en dan ga ik het onderwerp toch maar gewoon laten rusten. Want ja, op een gegeven moment heb je er toch wel genoeg over gezegd. Hè? Wat ik er nog over wil zeggen is dit. Ik vind dat de benadering van de Raad van Kerken redelijk riskant is. Ik laat het aan jullie om daarover na te denken. Hè, want ja, ik roep ook maar een mening. En ik vind dat het hoogste goed, het hoogste wat je kunt bereiken met een uitzending zoals deze of met een stukje dat je schrijft, is dat je mensen aan het denken zet. Dat vind ik veel belangrijker. Niet om te sturen waar dat dan uit moet komen, maar gewoon om mensen argumenten te geven waarmee ze zelf kunnen nadenken, waarmee ze zelf naar de Heer kunnen gaan. En dat dus. Ja, meer moet het ook niet zijn, want dan wordt het controle. Ik vind die verklaring vind ik dus zo riskant. Niet zozeer omdat zij waarschuwen tegen haat, want die waarschuwing is terecht. Maar omdat zij de oorzaak dus politiek inkleuren. En dat betekent dus dat ze doen alsof het probleem vooral aan één kant van het politieke spectrum zit, namelijk aan de rechterzijde. Terwijl we natuurlijk weten dat aan de linkerzijde, ik denk dat de lijst onnoemelijk lang is, wat daar allemaal te vinden is. Het probleem, en dat is wat ik ook steeds blijf zeggen, ligt veel dieper. Namelijk bij zonde, bij angst, bij wantrouwen, bij falend leiderschap en bij het ontbreken van rechtvaardige grenzen. En de kerk moet mensen dus hier niet monddood gaan maken, maar leren onderscheiden. En dat is iets anders. Je mag zeggen, criminaliteit moet worden aangepakt. Je mag zeggen, burgers moeten beschermd worden. En je mag ook zeggen, echte vluchtelingen verdienen veiligheid en menselijkheid. Maar je mag tegelijk dus ook zeggen, haat, groepsdenken en wraakzucht horen niet bij Christus. Dat is geen enkel probleem. Dat vraagt geen controle van het geweten, maar vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. Hij is degene die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De kerk moet dus niet politiek conditioneren, maar geestelijk vormen. Niet mensen dwingen om zorgen in te slikken, maar hen helpen die zorgen eerlijk, rechtvaardig en bijbels te wegen. Want zonder orde verdwijnt veiligheid. En zonder recht verdwijnt vertrouwen. En zonder vertrouwen verhardt een samenleving sneller dan we aankunnen. En dat is volgens mij de echte waarschuwing die vandaag moet klinken. En dan ga ik het toch echt hierbij laten voor wat betreft dat hele gedoe met die verklaring die door de Raad van Kerken is uitgegeven. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog een programma te doen. En daar waren we al mee bezig. Kingdom Revival, Psalm 139. Ik ga het gewoon in Nederland zeggen. Hè? Want dat lijkt me het logische. Ik zit er toch in Nederland. Die gaat er nu aankomen. Het is een plaatje uit onze dipmap. Zometeen Ryan Stevenson, No Matter What.

No matter what, je luisterde naar Ryan Stevenson in de Weekend Show op God Radio. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En ik ga je alleen laten met deze van Megan Woods. I believe you.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

weekend. Het is zojuist 5 uur geweest en dat betekent dan ja, dat het toch echt zover is. En ja, we hebben jouw weekend geopend met 2 prachtige platen. Namelijk de eerste van Matt Maher, zijn nieuwe single Gonna Be Alright. Gevolgd door die prachtige plaat. Ook een van de nieuwere van Joshua Queen en Judas. Zeg, ja, het is 5 uur geweest. En dat betekent waarschijnlijk dat je in de auto zit. Lekker onderweg naar huis. Misschien zelfs wel in de file. Maar ik ga je zelfs door die file heen helpen. Ik heb prachtige muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog The Afters, Light Up The Sky. Maar nu heb ik een hele leuke voor je van Phoenix Miracle. Een plaat die misschien niet overal even bekend is. Maar daar gaan we toch even wat veranderingen mee.

De funky DJ Breed In Me hoorde je in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, misschien heb je de promo in de afgelopen 24 uur al een beetje horen meedraaien. Maar ik heb dus afgelopen week ook een heel interessant interview gehad met een man van God. Genaamd Prophet Harry. En Prophet Harry is de pastor van de Christian Church of All Nations in Almere. En dat interview wordt morgenmiddag om 4 uur uitgezonden hier op God Radio. Tenzij je op dit moment naar de herhaling van het programma aan het luisteren bent. Want de herhaling van dit programma vindt plaats op zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. En dat betekent het dus dat het interview aansluitend aan dit programma gaat komen. Zeker de moeite waard. Het was een heel mooi gesprek, kan ik je vertellen. En het geeft ook wel een beetje een inkijkje in waar deze man allemaal voor staat. Zeker de moeite waard dus. We the Kingdom, zometeen Rescue Me. Dat is een plaatje uit de hedendaagse hitlijsten. Nu eerst gaan we iets verder terug in de tijd. Dit zijn The Afters en Light Up the Sky. Wow.

Be the Kingdom. Rescue Me hoorde je zojuist in de weekendshow. En ja, dat betekent... de weekendshow is dus inderdaad... nu doet het zijn naam eer aan. Het is inmiddels weekend geworden. Het is 5 uur geweest, al een poosje. En de meeste mensen zijn gewoon lekker onderweg naar huis. En ik probeer jullie daar toch een beetje doorheen te helpen. Eens eventjes kijken, wat heb ik hier allemaal staan. Oh, deze gaat je wel echt even door die file heen helpen. Praise Panda.

Newsboys hoorde je, The Secret Kingdom. En dat is ook alweer een plaat van toch al zeker een jaartje of 20 geleden. Ja, de tijd vliegt. Echt, dat gaat zo ontzettend snel voorbij. Dat is ongelooflijk. Leuke plaat. En nog steeds, lekker tijdloos. Hè? Dat gezegd hebbende. Gaan we gewoon maar weer lekker naar de volgende. Want ik heb twee hele zomerse platen voor je klaarstaan. Evan Craft zometeen met Mas Rico del Mundo. Nu eerst een gigantische lekkere single van Alexander Di Saggio. De

Ah, met dit soort muziek, ja, waan je toch heerlijk in het Zuid-Amerikaanse. Hè? Het lekkere zonnetje erbij. En onder een parasolletje, drankje. Heerlijk. Evan Craft hoorde je. Masrico Del Mundo. Daarvoor Alexander Di Saggio met The Battle Is Won. En dat alles in de weekendshow op God Radio. En dit is Thoren Wells. How great.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Vanaf dit weekend op God Radio.
9: The
8: Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
9: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
8: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Do not allow anybody again to remind you of your unworthy past. Only Satan does this. Satan, and whoever does this, is to remove you from your position as a child of God and take you back to your past. So whoever that try to tell you anything about your past, tell them, I am a new creation. Let somebody say, I'm a new creation. From today, I'm born again. From today, I'm justified. From today, I'm purified. From today, I'm no longer condemned. From today, defeat and failure are things of the past. From today, I am victorious. From today, I am what God says I am. I have what God says I have. And I can do, I can do, I can do what God says I can do in the mighty name of Jesus Christ.
1: The Christian Church of All Nations is vanaf nu wekelijks te beluisteren op zondag tussen 12 en 2 uur op God Radio. Voor de mensen die een dienst willen bijwonen, diensten vinden plaats op zowel zaterdag als zondag vanaf 12 uur 's middags. In verband met het aantal plaatsen moet je wel even een plekje reserveren via www.ccoan.com. Dus dat is ccoan.com. En daarmee sluiten we deze special weer af. Bedankt voor het luisteren en een hele gezegende dag toegewenst.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam.
3: Herstelteam.nl.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

Glory. Glory.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland.
5: Herstelteam.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Johannes leert ons vandaag dat als we weten wie we zijn in Christus en we in hem blijven, dan heeft de boze geen vat op ons. Hij schrijft in 1 Johannes 5 vers 18... Wij weten dat ieder die uit God geboren is, wedergeboren is, niet zondigt. Letterlijk staat er, niet doorgaat met zondigen. En dan vervolgt hij, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Als kind van God word je aan de frontlinie geboren. Er is geen generaal die beweert dat aan het front niet op zijn manschappen geschoten zal worden. Er is geen officier die pretendeert dat er geen slachtoffers zullen vallen. Maar weet dat Jezus naast je staat in de vaak smerige loopgraven van het leven, om je staande te houden in het strijdgewoel. Net als in alle andere oorlogen gaat het er niet zachtzinnig aan toe. Jij bent het doelwit van de vijand. De duivel haat christenen. Maar hij kan je misleiden, verzoeken. Hij kan je verhinderen, aanklagen en intimideren. Maar in Christus kan hij onmogelijk vat op jou krijgen. Dat is wat Johannes ons leert. Laten we het nog een keer lezen. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, die wedergeboren is, niet zondigt. Let op, er staat, niet doorgaat met zondigen. Nou komt hij. Wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Vlak voor zijn sterven zei Jezus in Johannes 14, vers 30... dat de duivel geen macht over hem had. In eenheid met Christus heeft de duivel dus ook geen macht over jou. Niet alleen God ziet jou in eenheid met zijn Zoon. Ook de duivel ziet jou nooit meer los van Jezus. Wie je bent in Christus is dus je geestelijke wapenrusting. In hem ben je altijd veilig. Daarom zegt Jezus dat je in hem moet blijven. Denk nog maar eens aan die safariwagen in Afrika. De duivel zal proberen om je eenheid met Christus te verbreken door je te verleiden weer te zondigen en je eigen weg te gaan. Daarom roept Johannes je op om jezelf te bewaren. Je kunt jezelf bewaren als je in de liefde van God blijft en van daaruit leeft overeenkomstig zijn wil. Als je zo bewaard leeft, heeft de boze geen macht over jou.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: his bride has made herself ready. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

solely the mighty shield of faith.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm.
3: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
8: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
7: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
8: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
7: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
8: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
7: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
8: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
9: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.

0: Start Radio. Je radio leeft weer.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.